0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13... met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in de beeld op hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt

0: dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht, waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
2: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen,

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder? Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenbol en een zorgeloos gevoel.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
4: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
5: Zon en Breugel.
6: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio
6: SNB
5: 107.5 FM.
6: En overal via radio snb.nl.
5: Radio
6: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op donderdag 14 mei is er het creatief atelier voor senioren in de boerderij in Zonnebreugel. Van 11 uur 's ochtends tot 1 uur 's middags kun je gezellig creatief aan de slag en tegelijk je buren beter leren kennen. Er zijn allerlei materialen aanwezig, maar je mag ook je eigen spullen meenemen. Er is altijd iemand om je op weg te helpen. Deelname is gratis, aanmelden is niet nodig en je vindt de boerderij aan de Leeuwstraat 2 in Zonnebreugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op dinsdag 12 mei ben je welkom bij de seniorentafel in de boerderij in Son en Breugel. Van 2 tot 4 uur 's middags ga je samen in gesprek over wat jou bezighoudt. Denk aan wensen, ideeën, maar ook vragen over zorg en het dagelijks leven. Onder begeleiding van Willem Donkers van Senioren Vitaal gebeurt dat in een ontspannen sfeer met een kopje koffie of thee. Je vindt de boerderij aan de Leeuwstraat 2 in Son en Breugel. Aanmelden is niet nodig, loop gewoon naar binnen.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Onderweg, buiten zon en breugel, maar wil je wel naar Radio SMB luisteren? Ook op je mobiel. Luister naar het station voor zon en breugel. Surf naar radiosmb.nl en klik op Luister Live.

Beste luisteraars, Radio Song en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen. Stichting Mee zet zich in voor mensen met een beperking, bijvoorbeeld visuele beperking of autisme. En zij zijn op zoek naar maatjes die samen met iemand die dat vanwege die beperking niet alleen kan, gezellige activiteiten willen ondernemen. Tot slot willen we u attenderen op de vacatures voor bestuursfuncties bij de verschillende verenigingen en stichtingen in ons dorp. Zonder een goed bestuur kan een organisatie niet draaien en kan het vrijwilligerswerk ook niet goed uitgevoerd worden. Misschien heeft u wel kennis, ervaring en talenten die de vrijwilligersorganisaties in ons dorp goed kunnen gebruiken. Laat het weten en bouw mee aan het rijke verenigingsleven in Song en Breugel. In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefsonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt@lefgroep.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het Weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13, met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op Hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders.

0: aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht, waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
8: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
9: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
10: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
11: Zon en Breugel.
12: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
11: Radio
12: SNB
11: 107.5 FM.
12: En overal via radiosnb.nl.
11: Radio
12: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Beste luisteraars, Radio Song en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen.
1: Vrijwilligers die affiniteit hebben met zorg zijn welkom bij Stichting Vrijwillige Mantelzorg. Deze vrijwilligers bieden mantelzorgers ondersteuning door het bieden van respijtzorg.
0: En ook bij de Zonnebloem zoekt men bezoekvrijwilligers voor mensen die vanwege hun chronisch ziek zijn of handicap weinig mogelijkheden hebben om erop uit te gaan. In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefzonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt@lefgroep.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 17 mei organiseert Scouting Monsieur Bekkers Groep weer haar jaarlijkse vlooienmarkt bij de Blokhut van de Scouting Monsieur Bekkers Groep aan de Europalaan te Zon bij de Vijver. Van 11 tot 3 staan er meer dan 50 kramen met allerlei tweedehands spullen. Je kunt er van alles vinden. Elektronica, huishoudelijke spullen, meubels, fietsen. En er is ook een aparte boekenmarkt. De entree bedraagt €2, te betalen bij de ingang. Of met een sponsorkaart van €2. De opbrengst van de vlooienmarkt gaat naar activiteiten van de scouting, zoals wekelijkse programma's, weekenden weg en het jaarlijkse zonnekamp voor kinderen en jongeren uit Zon en Breugel. Meer informatie vind je op www.vlooienmarktzon.nl.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Beste luisteraars, Radio Son en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen.
1: De stichting MEE zet zich in voor mensen met een beperking. En dat kan zijn een visuele beperking of autisme. Ze zijn op zoek naar maatjes die samen met iemand die dat vanwege de beperking niet alleen kan, gezellige activiteiten willen ondernemen.
0: Tot slot kun je ook bij Archipel aan de slag als vrijwilliger. Als ondersteuner van verschillende ontspanningsactiviteiten voor ouderen. In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefsonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt@lefgroep.nl.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13... met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder

0: meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
2: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
3: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: Eén stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Lisa en Vos, de kunst van het zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
2: Zon en Breugel.
3: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio SNB 107.5 FM.
3: En overal via radiosnb.nl.
2: Radio SNB.
3: Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Het grondstoffen inleverpunt Grip komt weer naar Zon en Breugel. En wel op maandag 18 mei vanaf 8:30 tot 10:30 aan de Piet Heijnlaan in Breugel. Bij het rijdend grondstoffen inleverpunt dat door de wijken trekt, kan iedereen op vertoon van de Milieupas één keer een boodschappentas afval inleveren. Zoals kleine elektronische apparaten, lege batterijen, metalen en hout. Maar ook klein chemisch afval zoals restjes verf, medicijnen en andere chemische middelen kan worden ingeleverd. Alle gripdata, tijden en locaties staan ook vermeld in de Blink Afval app.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Donderdagmiddag 14 mei is er van 12 tot 8 s'avonds op het Raadhuisplein culinair. Wat staat voor grill, wijn en muziek voor fijnproevers? Laat je smaakpapillen verrassen tijdens het Festival Culinair, het meest smaakvolle evenement van het jaar. Het wordt een heerlijke mix van culinaire hoogstandjes, kwaliteitswijnen en live muziek. Proef de lekkerste gerechten van lokale chefs, ontdek unieke barbecue specialiteiten en geniet van verfijnde wijnen terwijl sfeervolle klanken over het plein klinken. Op Hemelvaartsdag 14 mei vanaf 12 uur.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Terug naar Onvergetelijk van Abbe is een middag op 11 mei van 1:30 tot 3:00 in het Van Abbe Museum voor mensen met Alzheimer. Mensen die te maken hebben met Alzheimer krijgen de mogelijkheid om zich te uiten en een dialoog aan te gaan met hun omgeving. Bijzonder aan het Onvergetelijk van Abbe Museum is dat het niet alleen leidt tot verbetering van de kwaliteit van leven van de persoon met Alzheimer, maar dat het ook een positief effect heeft op zijn of haar mantelverzorger en hun relatie. Bovendien creëert het museum hiermee een veilige en inspirerende omgeving om met lotgenoten in contact te komen. Tijdens het programma ligt de focus op het positieve, creatieve en inspirerende en niet op de ziekte. Gratis toegang met de museumkaart en voor begeleiders. Meer informatie over de tickets, kijk op de website van het Van Abbe Museum.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radio.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Britse regering dankt Nederland voor het repatriëren van opvarenden van cruiseschip Hondius, waar het Hanta-virus uitbrak. 20 Britse passagiers zijn vanuit Tenerife teruggekeerd in Groot-Brittannië. De Nederlandse repatriëringsvlucht landde in Manchester. Van daaruit zijn de passagiers naar het Arrow Park ziekenhuis overgebracht, net buiten Liverpool. Dat ziekenhuis werd tijdens het begin van de pandemie in 2020 ook gebruikt om coronapassagiers uit China te behandelen. In Apeldoorn zijn voor de derde dag op rij mensen aangehouden na een demonstratie tegen de komst van een AZC. Hoeveel arrestaties precies zijn verricht is nog niet duidelijk. De gemeente Apeldoorn had de demonstratie toegestaan tot 8 uur gisteravond. Toen een groep betogers vervolgens weigerde weg te gaan, greep de ME in. Vrijdag en zaterdag werden in Apeldoorn ook al betogers opgepakt, omdat ze de politie met vuurwerk bekogelden. De Iraanse Nobelprijswinnares Narges Mohammadi is overgebracht naar een ziekenhuis in Teheran. Ze heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen na haar hartaanval in maart. Haar gevangenisstraf is ook voorlopig opgeschort. Haar familie heeft een hoge borgsom betaald. Over de verdere voorwaarden van de straf van de mensenrechtenactivisten is niets bekendgemaakt. Ze won in 2023 in gevangenschap de Nobelprijs vanwege haar campagne voor afschaffing van de doodstraf en haar campagne voor vrouwenrechten. Net als andere olie- en gasconcerns profiteert ook Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het Saoedische staatsoliebedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Een kwart meer dan in diezelfde periode vorig jaar. Over heel 2025 zakte de jaarwinst nog met 12%. Door de blokkade van de straat van Hormuz steeg de olieprijs van 70 naar $120 per vat. Het hoogste niveau in 4 jaar. Het weer. In de loop van de ochtend is er toenemende bewolking met af en toe een bui. Vanmiddag gaat het stevig waaien en de maxima schommelen rond de 10 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? Fleximpuls helpt.

0: 2,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
11: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
12: Radio SNB 107.5 FM.
11: En overal via radio snb.nl.
12: Radio
11: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De Gerwense dorpsmuzikanten spelen op vrijdagavond 15 mei... vanaf 7 tot 9 op de kiosk in Zon. De Gerwense dorpsmuzikanten bestaan inmiddels meer dan 40 jaar... en komen hoofdzakelijk uit Gerwen en Nuenen. Het repertoire is een goede mix van beat, polka, wals en evergreens. Wat dus ook te horen zal zijn op vrijdagavond 15 mei... vanaf 7 tot 9 op de kiosk in Zon.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op 17 mei vindt de Eindhovense Vlooienmarkt weer plaats. Twee keer per jaar verandert het ijssportcentrum Eindhoven in een waar koopjesparadijs. En zo ook op zondag 17 mei. Je vindt er maar liefst 300 kramen vol tweedehands schatten, vintage en curiosa. Vanaf 9 uur in de ochtend kan je tot 4 uur terecht aan de Anton Kolenlaan 3 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Zondag 10 mei tussen 11 en 12 is er weer de AVGM Conditio Trimloop. Loop gezellig mee in het Jomanbos. Elke tweede zondag van de maand organiseert atletiekvereniging Generaal Michaelis, AVGM, de Conditio Trimloop. De loop vindt traditiegetrouw plaats in de bosrijke omgeving bij het Joman Natuurtheater. Jomanweg 6, 5681 PT in Best. Er is keus uit afstanden van 3 kilometer of 6,7 kilometer. De start is om 11 uur. Inschrijven kan vanaf 10 uur op de locatie. Meer informatie is te vinden op www.avgm.nl.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Britse regering dankt Nederland voor het repatriëren van opvarenden van cruiseschip Hondius, waar het Hanta-virus uitbrak. 20 Britse passagiers zijn vanuit Tenerife teruggekeerd in Groot-Brittannië. De Nederlandse repatriëringsvlucht landde in Manchester. Van daaruit zijn de passagiers naar het Arrow Park ziekenhuis overgebracht, net buiten Liverpool. Dat ziekenhuis werd tijdens het begin van de pandemie in 2020 ook gebruikt om coronapassagiers uit China te behandelen. In Apeldoorn zijn voor de derde dag op rij mensen aangehouden na een demonstratie tegen de komst van een AZC. Hoeveel arrestaties precies zijn verricht is nog niet duidelijk. De gemeente Apeldoorn had de demonstratie toegestaan tot 8 uur gisteravond. Toen een groep betogers vervolgens weigerde weg te gaan, greep de ME in. Vrijdag en zaterdag werden in Apeldoorn ook al betogers opgepakt, omdat ze de politie met vuurwerk bekogelden. De Iraanse Nobelprijswinnares Narges Mohammadi is overgebracht naar een ziekenhuis in Teheran. Ze heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen na haar hartaanval in maart. Haar gevangenisstraf is ook voorlopig opgeschort. Haar familie heeft een hoge borgsom betaald. Over de verdere voorwaarden van de straf van de mensenrechtenactivisten is niets bekendgemaakt. Ze won in 2023 in gevangenschap de Nobelprijs vanwege haar campagne voor afschaffing van de doodstraf en haar campagne voor vrouwenrechten. Net als andere olie- en gasconcerns profiteert ook Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het Saoedische staatsoliebedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Een kwart meer dan in diezelfde periode vorig jaar. Over heel 2025 zakte de jaarwinst nog met 12%. Door de blokkade van de straat van Hormuz steeg de olieprijs van 70 naar $120 per vat. Het hoogste niveau in 4 jaar. Het weer. In de loop van de ochtend is er toenemende bewolking met af en toe een bui. Vanmiddag gaat het stevig waaien en de maxima schommelen rond de 10 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot

0: Solid.nl.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
9: Zon en Breugel.
10: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
9: Radio
10: SNB
9: 107.5 FM.
10: En overal via radio.snb.nl.
9: Radio
10: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zaterdagmiddag 9 mei speelt de Lichtstad Brass van 2 tot 4 op de kiosk in Zon. Lichtstad Brass verzorgt deze middag weer met een mooi muzikaal programma met veel variatie in stijlen. Het orkest bestaat uit koperblazers en slagwerk. Een gezellige middag is weer gewaarborgd op zaterdagmiddag 9 mei van 2 tot 4 op de kiosk in Zon. Je bent van harte welkom.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Bij Onomatopee in Eindhoven is de duo-expositie Can I Hug All These Flowers te zien van kunstenaars Alaa Yousinis en Ali Eyal. In de tentoonstelling onderzoeken zij hoe geschiedenis, herinneringen en persoonlijke verhalen met elkaar verweven zijn. Ook wordt gekeken naar de invloed van politieke gebeurtenissen in de Arabische wereld en hoe kunst nieuwe vormen van verbondenheid kan laten zien. De expositie is gratis te bezoeken tot en met 10 mei bij Onomatopee aan de Lucas Gasselstraat in Eindhoven. Elke vrijdag, zaterdag, zondag van 12 tot 5.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Beste luisteraars, Radio Son en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen. Vrijwilligers die affiniteit hebben met zorg zijn welkom bij Stichting Vrijwillige Mantelzorg. Deze vrijwilligers bieden mantelzorgers ondersteuning door het bieden van respijtzorg. Ook bij het bijna thuishuis Madelief zijn vrijwilligers met een zorghart van harte welkom. In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefsonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt@lefgroep.nl.
1: Je vous indique.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radio nieuws.
2: Dit is Edo Peters met het radio nieuws. De Britse regering dankt Nederland voor het repatriëren van opvarenden van cruiseschip Hondius, waar het Hanta-virus uitbrak. 20 Britse passagiers zijn vanuit Tenerife teruggekeerd in Groot-Brittannië. De Nederlandse repatriëringsvlucht landde in Manchester. Van daaruit zijn de passagiers naar het Arrow Park ziekenhuis overgebracht, net buiten Liverpool. Dat ziekenhuis werd tijdens het begin van de pandemie in 2020 ook gebruikt om coronapassagiers uit China te behandelen. In Apeldoorn zijn voor de derde dag op rij mensen aangehouden na een demonstratie tegen de komst van een AZC. Hoeveel arrestaties precies zijn verricht is nog niet duidelijk. De gemeente Apeldoorn had de demonstratie toegestaan tot 8 uur gisteravond. Toen een groep betogers vervolgens weigerde weg te gaan, greep de ME in. Vrijdag en zaterdag werden in Apeldoorn ook al betogers opgepakt, omdat ze de politie met vuurwerk bekogelden. De Iraanse Nobelprijswinnares Narges Mohammadi is overgebracht naar een ziekenhuis in Teheran. Ze heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen na haar hartaanval in maart. Haar gevangenisstraf is ook voorlopig opgeschort. Haar familie heeft een hoge borgsom betaald. Over de verdere voorwaarden van de straf van de mensenrechtenactivisten is niets bekendgemaakt. Ze won in 2023 in gevangenschap de Nobelprijs vanwege haar campagne voor afschaffing van de doodstraf en haar campagne voor vrouwenrechten. Net als andere olie- en gasconcerns profiteert ook Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het Saoedische staatsoliebedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Een kwart meer dan in diezelfde periode vorig jaar. Over heel 2025 zakte de jaarwinst nog met 12%. Door de blokkade van de straat van Hormuz steeg de olieprijs van 70 naar $120 per vat. Het hoogste niveau in 4 jaar. Het weer. In de loop van de ochtend is er toenemende bewolking met af en toe een bui. Vanmiddag gaat het stevig waaien en de maxima schommelen rond de 10 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga dan nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. In combinatie met een abonnement krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
6: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online.

0: af.
1: Vieses, sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl, de online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
3: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
4: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio SNB. 107.5 FM.
4: En overal via radiosnb.nl.
5: Radio SNB.
4: Met dit uur de beste muziekvariatie om je werkdag mee te beginnen.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zaterdag 9 mei 2026 is het weer Nationale Molendag, het grootste molenfeest van Nederland. Van 10 tot 4 openen honderden wind- en watermolens hun deuren voor bezoekers. Kom kijken bij de korenmolen De Volharding aan de Molenstraat 1B in Best. Ontdek de magie van molens van dichtbij. Het is tevens een perfecte gelegenheid om alles te leren over de werking van molens, hun geschiedenis en de rol die ze speelden in het Nederlandse landschap. Wil je weten welke molens er allemaal open zijn in jouw omgeving? Kijk dan op de officiële Nationale Molendag website en plan je route voor een dag vol wind, wieken en wonderen.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. De 26 opvarenden van het Nederlandse cruiseschip waar het Hanta-virus is uitgebroken zijn gisteravond geland op vliegbasis Eindhoven. De vakantiegangers zijn opgevangen door het Rode Kruis en de GGD. Er stonden ook buitenlandse ambulances klaar, omdat er ook mensen uit Duitsland en België meevlogen. De Nederlandse passagiers moeten 6 weken in thuisquarantaine. Volgens het RIVM mogen ze wel naar buiten voor een wandeling, zolang ze maar 1,5 meter afstand houden en een mondkapje dragen. Nuenen mag doorgaan met het bouwen van een woonwijk van ongeveer 1600 woningen in het westen van het dorp richting Eindhoven. De Raad van State heeft alle bezwaren tegen het bestemmingsplan afgewezen. Op de plek waar de nieuwe wijk komt ligt nu agrarische grond met een paar huizen. Die bewoners vrezen voor hun woongenot, privacy en het dorpse karakter van Nuenen. Ook vinden ze het niet oké dat er zoveel groen verdwijnt. Maar de Raad van State gaat daar niet in mee. Na een ruzie op boerderijcamping De Kroon in Oorschot zijn een 38-jarige Eindhovenaar en zijn hond zaterdagavond gewond geraakt bij een steekpartij. De politie heeft een 54-jarige man uit Oorschot opgepakt. Volgens de beheerder van de camping is de verdachte vaker agressief geweest en woont hij er tijdelijk. Het slachtoffer zou het naar omstandigheden goed maken. Zijn hond is gehecht door een dierenarts. De hockeyvrouwen van Oranje-Rood hebben een pak slaag gekregen van grootmacht Den Bosch. De Eindhovense club verloor thuis met 0-6. Ook zakte Oranje-Rood een plekje op de ranglijst van de hoofdklasse en gaat het de play-offs spelen om degradatie. De hockeymannen van Oranje-Rood spelen ook in de play-offs, maar dan om de landstitel. De Eindhovense koploper won met 2-1 van Kampong. En PSV heeft gisteren de voorlaatste wedstrijd van de competitie uit bij Go Ahead Eagles met 4-1 gewonnen. De landskampioen had weinig moeite met de club uit Deventer. Binnen 20 minuten was het al 1-0 voor PSV dankzij Ivan Perisic. Go Ahead kwam dankzij een strafschop nog even gelijk, maar daarna namen de Eindhovenaren afstand met goals van Peppi, Perisic en Waner. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio040.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op donderdag 14 mei is er het creatief atelier voor senioren in de boerderij in Zonnebreugel. Van 11 uur 's ochtends tot 1 uur 's middags kun je gezellig creatief aan de slag en tegelijk je buren beter leren kennen. Er zijn allerlei materialen aanwezig, maar je mag ook je eigen spullen meenemen. Er is altijd iemand om je op weg te helpen. Deelname is gratis, aanmelden is niet nodig en je vindt de boerderij aan de Leeuwstraat 2 in Zonnebreugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Het Bijna Thuishuis in Oorschot organiseert binnenkort 2 inloopmomenten voor iedereen die graag wil kennismaken met deze warme en huiselijke plek. In het Bijna Thuishuis ontvangen mensen in hun laatste levensfase liefdevolle zorg in een rustige en vertrouwde omgeving. Tijdens de inloopmomenten staan vrijwilligers en een coördinator klaar om bezoekers welkom te heten, een rondleiding te geven en vragen te beantwoorden. Belangstellenden zijn welkom op zaterdag 9 mei van 10:30 tot 11:30 in de ochtend en op woensdag 10 juni van 8:30 tot 8:30 s'avonds. Het Bijna Thuishuis is te vinden aan de Dekanijstraat 10A in Oorschot.
1: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het KNMI heeft vanaf 7 uur vanavond code geel afgekondigd voor Friesland, Groningen, Noord-Holland en Flevoland vanwege zware windstoten. Die komen uit noordwestelijke richting en hebben een snelheid tot 80 km per uur. Vooral het verkeer krijgt daar last van. Code geel geldt tot middernacht. Vannacht gaat de wind weer liggen. Een Amerikaans opvarende van het cruiseschip Hondius heeft positief getest op het Hantavirus. Hij is een van de 17 geëvacueerde Amerikanen die gisteren in een vliegtuig naar Omaha, Nebraska zijn gebracht. De Amerikaan gaat nu in quarantaine in een speciale gezondheidsinstelling. Ook een Franse passagier kreeg onderweg in het vliegtuig klachten. De test moet uitwijzen of ook hier sprake is van een nieuwe besmetting. In totaal waren er 5 Franse passagiers op de Hondius. Ze gaan allemaal in isolatie en worden getest. Jongeren zijn steeds vaker betrokken bij bijna-ongelukken en ongelukken bij spoorwegovergangen. Tussen 2021 en 2025 waren er op overwegen 12 dodelijke slachtoffers tussen de 10 en 29 jaar. Een verdubbeling. Volgens spoorbeheerder ProRail negeren jongeren vaak de rode waarschuwingslichten en de slagbomen. Ongeduld, haast en afleiding door de telefoon zijn daar de oorzaak. Met de nieuwe campagne wil ProRail jongeren waarschuwen voor de gevolgen. Bij gevaarlijke spoorwegovergangen zijn flitscamera's geplaatst. Mensen met een laag inkomen in de gemeente Amersfoort mogen tijdelijk gratis reizen met de trein. Het gaat om een proef van de Nederlandse spoorwegen. Amersfoorters met een laag inkomen kunnen zich bij de gemeente opgeven voor deze zogenoemde vooruitpas Amersfoort. Met die pas kunnen ze vanaf 1 juli tot eind van dit jaar gratis met de trein. NS geeft 1000 van deze passen uit. Het weer. In de loop van de ochtend is er toenemende bewolking met af en toe een bui. Vanmiddag gaat het stevig waaien en de maxima schommelen rond de 10 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Vieses, sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Mag.
11: Wat mag?
10: Je weet wel, Mac.
11: Hè?
10: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus

0: Wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
1: Mag, geweldig lopen gegarandeerd.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Zon en Breugel.
4: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio
4: SNB
3: 107.5 FM.
4: En overal via radio-snb.nl.
3: Radio
4: SNB. Met dit uur de beste muziekvariatie om je werkdag mee te beginnen.

Beste luisteraars, Radio Son en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen. Zoals Stichting Leergeld. Zij zetten zich in voor gezinnen met kinderen die het financieel minder goed hebben. Ze zijn op zoek naar vrijwilligers die hierbij willen helpen. Bijvoorbeeld als intermediair om huisbezoeken af te leggen bij gezinnen met een ondersteuningsvraag. En ook de Zonnebloem zoekt bezoekvrijwilligers voor mensen die vanwege hun chronisch ziek zijn of handicap weinig mogelijkheden hebben om erop uit te gaan. In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefzonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt@lefgroep.nl.

0: Eindhoven.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. De 26 opvarenden van het Nederlandse cruiseschip waar het Hanta-virus is uitgebroken zijn gisteravond geland op vliegbasis Eindhoven. De vakantiegangers zijn opgevangen door het Rode Kruis en de GGD. Er stonden ook buitenlandse ambulances klaar, omdat er ook mensen uit Duitsland en België meevlogen. De Nederlandse passagiers moeten 6 weken in thuisquarantaine. Volgens het RIVM mogen ze wel naar buiten voor een wandeling, zolang ze maar 1,5 meter afstand houden en een mondkapje dragen. Nuenen mag doorgaan met het bouwen van een woonwijk van ongeveer 1600 woningen in het westen van het dorp richting Eindhoven. De Raad van State heeft alle bezwaren tegen het bestemmingsplan afgewezen. Op de plek waar de nieuwe wijk komt ligt nu agrarische grond met een paar huizen. Die bewoners vrezen voor hun woongenot, privacy en het dorpse karakter van Nuenen. Ook vinden ze het niet oké dat er zoveel groen verdwijnt. Maar de Raad van State gaat daar niet in mee. Na een ruzie op boerderijcamping De Kroon in Oorschot zijn een 38-jarige Eindhovenaar en zijn hond zaterdagavond gewond geraakt bij een steekpartij. De politie heeft een 54-jarige man uit Oorschot opgepakt. Volgens de beheerder van de camping is de verdachte vaker agressief geweest en woont hij er tijdelijk. Het slachtoffer zou het naar omstandigheden goed maken. Zijn hond is gehecht door een dierenarts. De hockeyvrouwen van Oranje-Rood hebben een pak slaag gekregen van grootmacht Den Bosch. De Eindhovense club verloor thuis met 0-6. Ook zakte Oranje-Rood een plekje op de ranglijst van de hoofdklasse en gaat het de play-offs spelen om degradatie. De hockeymannen van Oranje-Rood spelen ook in de play-offs, maar dan om de landstitel. De Eindhovense koploper won met 2-1 van Kampong. En PSV heeft gisteren de voorlaatste wedstrijd van de competitie uit bij Go Ahead Eagles met 4-1 gewonnen. De landskampioen had weinig moeite met de club uit Deventer. Binnen 20 minuten was het al 1-0 voor PSV dankzij Ivan Perisic. Go Ahead kwam dankzij een strafschop nog even gelijk, maar daarna namen de Eindhovenaren afstand met goals van Peppi, Perisic en Warner. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio040.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Bouw jij graag met Lego en vind je dat ook leuk om in groepsverband te doen? Dan ben je op zaterdagmiddag 9 mei van 2 tot half 4 van harte welkom bij het Legolab van de Lefgroep in het Dommelhuis Kerkplein 5 in Son. Vanaf 2 uur wordt er gestart met een korte uitleg wat ze gaan bouwen. Iedereen krijgt een klein bakje waarin je Lego-blokjes kunt verzamelen. Daarna ga je naar je eigen plek om te bouwen. Het thema voor deze bijeenkomst is nog niet bekend. Er zijn voldoende vrijwilligers aanwezig om jullie te helpen als het nodig is. Er wordt verzameld beneden in de foyer van het Dommelhuis en daarna ga je aan de slag in een rustige ruimte. Aanmelden voor deze activiteit van de Lefgroep is verplicht.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De gemeente Zon en Breugel is op zoek naar nieuwe leden voor de straatnamencommissie. Bij nieuwbouwprojecten en wijzigingen in wijken zijn nieuwe straatnamen nodig. Deze namen blijven vaak jarenlang bestaan en dragen bij aan de uitstraling van een buurt.

0: De gemeente Zonnebreugel, postbus 85690 AA Zon en Breugel. Onder de vermelding van straatnamencommissie.
1: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radio smb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het KNMI heeft vanaf 7 uur vanavond code geel afgekondigd voor Friesland, Groningen, Noord-Holland en Flevoland vanwege zware windstoten. Die komen uit noordwestelijke richting en hebben een snelheid tot 80 km per uur. Vooral het verkeer krijgt daar last van. Code geel geldt tot middernacht. Vannacht gaat de wind weer liggen. Een Amerikaans opvarende van het cruiseschip Hondius heeft positief getest op het Hantavirus. Hij is een van de 17 geëvacueerde Amerikanen die gisteren in een vliegtuig naar Omaha, Nebraska zijn gebracht. De Amerikaan gaat nu in quarantaine in een speciale gezondheidsinstelling. Ook een Franse passagier kreeg onderweg in het vliegtuig klachten. De test moet uitwijzen of ook hier sprake is van een nieuwe besmetting. In totaal waren er 5 Franse passagiers op de Hondius. Ze gaan allemaal in isolatie en worden getest. Jongeren zijn steeds vaker betrokken bij bijna-ongelukken en ongelukken bij spoorwegovergangen. Tussen 2021 en 2025 waren er op overwegen 12 dodelijke slachtoffers tussen de 10 en 29 jaar. Een verdubbeling. Volgens spoorbeheerder ProRail negeren jongeren vaak de rode waarschuwingslichten en de slagbomen. Ongeduld, haast en afleiding door de telefoon zijn daar de oorzaak. Met de nieuwe campagne wil ProRail jongeren waarschuwen voor de gevolgen. Bij gevaarlijke spoorwegovergangen zijn flitscamera's geplaatst. Mensen met een laag inkomen in de gemeente Amersfoort mogen tijdelijk gratis reizen met de trein. Het gaat om een proef van de Nederlandse spoorwegen. Amersfoorters met een laag inkomen kunnen zich bij de gemeente opgeven voor deze zogenoemde vooruitpas Amersfoort. Met die pas kunnen ze vanaf 1 juli tot eind van dit jaar gratis met de trein. NS geeft 1000 van deze passen uit. Het weer. In de loop van de ochtend is er toenemende bewolking met af en toe een bui. Vanmiddag gaat het stevig waaien en de maxima schommelen rond de 10 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga dan nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. In combinatie met een abonnement krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
8: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
9: Vroeger kocht je op het vliegveld een prepaid simkaartje. Dan stond je een half uur in de rij, probeerde je met handen en voeten uit te leggen wat je wilde en dan werkte die niet eens. Met eSIM op reis bestel je gewoon voor vertrek een databundel via de app. 2 minuten, klaar. Je landt en je bent online. Welkom in de toekomst. eSIMopreis.nl.
10: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
2: Zon en Breugel.
11: Het station met de meeste muziekvariatie
12: en het laatste nieuws.
13: Radio
12: SNB
13: 107.5 FM.
12: En overal via radio-snb.nl.
13: Radio
12: SNB.
11: Met dit uur de beste muziekvariatie om je werkdag mee te beginnen.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op dinsdag 12 mei ben je welkom bij de seniorentafel in de boerderij in Son en Breugel. Van 2 tot 4 uur 's middags ga je samen in gesprek over wat jou bezighoudt. Denk aan wensen, ideeën, maar ook vragen over zorg en het dagelijks leven. Onder begeleiding van Willem Donkers van Senioren Vitaal gebeurt dat in een ontspannen sfeer met een kopje koffie of thee. Je vindt de boerderij aan de Leeuwstraat 2 in Son en Breugel. Aanmelden is niet nodig, loop gewoon naar binnen.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl. She's got

lose those pounds. Learn about football.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. De 26 opvarenden van het Nederlandse cruiseschip waar het Hanta-virus is uitgebroken, zijn gisteravond geland op vliegbasis Eindhoven. De vakantiegangers zijn opgevangen door het Rode Kruis en de GGD. Er stonden ook buitenlandse ambulances klaar, omdat er ook mensen uit Duitsland en België meevlogen. De Nederlandse passagiers moeten 6 weken in thuisquarantaine. Volgens het RIVM mogen ze wel naar buiten voor een wandeling, zolang ze maar 1,5 meter afstand houden en een mondkapje dragen. Nuenen mag doorgaan met het bouwen van een woonwijk van ongeveer 1600 woningen in het westen van het dorp richting Eindhoven. De Raad van State heeft alle bezwaren tegen het bestemmingsplan afgewezen. Op de plek waar de nieuwe wijk komt ligt nu agrarische grond met een paar huizen. Die bewoners vrezen voor hun woongenot, privacy en het dorpse karakter van Nuenen. Ook vinden ze het niet oké dat er zoveel groen verdwijnt. Maar de Raad van State gaat daar niet in mee. Na een ruzie op boerderijcamping De Kroon in Oorschot zijn een 38-jarige Eindhovenaar en zijn hond zaterdagavond gewond geraakt bij een steekpartij. De politie heeft een 54-jarige man uit Oorschot opgepakt. Volgens de beheerder van de camping is de verdachte vaker agressief geweest en woont hij er tijdelijk. Het slachtoffer zou het naar omstandigheden goed maken. Zijn hond is gehecht door een dierenarts. De hockeyvrouwen van Oranje-Rood hebben een pak slaag gekregen van grootmacht Den Bosch. De Eindhovense club verloor thuis met 0-6. Ook zakte Oranje-Rood een plekje op de ranglijst van de hoofdklasse en gaat het de play-offs spelen om degradatie. De hockeymannen van Oranje-Rood spelen ook in de play-offs, maar dan om de landstitel. De Eindhovense koploper won met 2-1 van Kampong. En PSV heeft gisteren de voorlaatste wedstrijd van de competitie uit bij Go Ahead Eagles met 4-1 gewonnen. De landskampioen had weinig moeite met de club uit Deventer. Binnen 20 minuten was het al 1-0 voor PSV dankzij Ivan Perisic. Go Ahead kwam dankzij een strafschop nog even gelijk, maar daarna namen de Eindhovenaren afstand met goals van Peppi, Perisic en Warner. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio040.nl.

0: Beste luisteraars, Radio Son en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen. Op dit moment zijn wij dringend op zoek naar bezoekvrijwilligers die af en toe een gezelligheidsbezoekje willen brengen aan eenzame ouderen die minder gemakkelijk deelnemen aan groepsactiviteiten.
1: En bij Zonhoven is je hulp ook heel welkom. Voor activiteiten op de woongroepen, hulp bij het zwemmen of als maatje van iemand om iets leuks te ondernemen.
0: In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefzonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt apenstaartje lef.

0: Beste luisteraars, Radio Son en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen.
1: Vrijwilligers die affiniteit hebben met zorg zijn welkom bij Stichting Vrijwillige Mantelzorg. Deze vrijwilligers bieden mantelzorgers ondersteuning door het bieden van respijtzorg.
0: En ook bij de Zonnebloem zoekt men bezoekvrijwilligers voor mensen die vanwege hun chronisch ziek zijn of handicap weinig mogelijkheden hebben om erop uit te gaan. In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefzonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk?

0: Rekening houden met windstoten tot 80 km per uur. Vannacht gaat de wind weer enigszins liggen. Code geel geldt daarom tot middernacht. De NS gaat een proef houden met 1000 passen voor Amersfoorters met een laag inkomen. Met deze zogeheten vooruitpas Amersfoort kunnen ze vanaf 1 juli een half jaar gratis met de trein. Inwoners van Amersfoort met een laag inkomen kunnen zich bij hun gemeente aanmelden voor zo'n pas. De NS gaat er 1000 verstrekken. In het nieuwe jaar worden de resultaten en bevindingen onderzocht. Het weer. Vanmiddag gaat het stevig waaien en er vallen verspreid ook enkele regenbuien bij een matige noordenwind. Het wordt tussen de 10 en 14 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk...

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
2: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenbol en een zorgeloos gevoel.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Zon en Breugel.
6: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio
6: SNB
5: 107.5 FM.
6: En overal via radio-snb.nl.
5: Radio
6: SNB. Met dit uur de beste muziekvariatie om je werkdag mee te beginnen.

Beste luisteraars, Radio Son en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen. Stichting Mee zet zich in voor mensen met een beperking, bijvoorbeeld visuele beperking of autisme. En zij zijn op zoek naar maatjes die samen met iemand die dat vanwege die beperking niet alleen kan, gezellige activiteiten willen ondernemen. Tot slot willen we u attenderen op de vacatures voor bestuursfuncties bij de verschillende verenigingen en stichtingen in ons dorp. Zonder een goed bestuur kan een organisatie niet draaien en kan het vrijwilligerswerk ook niet goed uitgevoerd worden. Misschien heeft u wel kennis, ervaring en talenten die de vrijwilligersorganisaties in ons dorp goed kunnen gebruiken. Laat het weten en bouw mee aan het rijke verenigingsleven in Son en Breugel. In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefsonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt@lefgroep.nl.

0: Eindhoven.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. De 26 opvarenden van het Nederlandse cruiseschip waar het Hanta-virus is uitgebroken zijn gisteravond geland op vliegbasis Eindhoven. De vakantiegangers zijn opgevangen door het Rode Kruis en de GGD. Er stonden ook buitenlandse ambulances klaar, omdat er ook mensen uit Duitsland en België meevlogen. De Nederlandse passagiers moeten 6 weken in thuisquarantaine. Volgens het RIVM mogen ze wel naar buiten voor een wandeling, zolang ze maar 1,5 meter afstand houden en een mondkapje dragen. Nuenen mag doorgaan met het bouwen van een woonwijk van ongeveer 1600 woningen in het westen van het dorp richting Eindhoven. De Raad van State heeft alle bezwaren tegen het bestemmingsplan afgewezen. Op de plek waar de nieuwe wijk komt ligt nu agrarische grond met een paar huizen. Die bewoners vrezen voor hun woongenot, privacy en het dorpse karakter van Nuenen. Ook vinden ze het niet oké dat er zoveel groen verdwijnt. Maar de Raad van State gaat daar niet in mee. Na een ruzie op boerderijcamping De Kroon in Oorschot zijn een 38-jarige Eindhovenaar en zijn hond zaterdagavond gewond geraakt bij een steekpartij. De politie heeft een 54-jarige man uit Oorschot opgepakt. Volgens de beheerder van de camping is de verdachte vaker agressief geweest en woont hij er tijdelijk. Het slachtoffer zou het naar omstandigheden goed maken. Zijn hond is gehecht door een dierenarts. De hockeyvrouwen van Oranje-Rood hebben een pak slaag gekregen van grootmacht Den Bosch. De Eindhovense club verloor thuis met 0-6. Ook zakte Oranje-Rood een plekje op de ranglijst van de hoofdklasse en gaat het de play-offs spelen om degradatie. De hockeymannen van Oranje-Rood spelen ook in de play-offs, maar dan om de landstitel. De Eindhovense koploper won met 2-1 van Kampong. En PSV heeft gisteren de voorlaatste wedstrijd van de competitie uit bij Go Ahead Eagles met 4-1 gewonnen. De landskampioen had weinig moeite met de club uit Deventer. Binnen 20 minuten was het al 1-0 voor PSV dankzij Ivan Perisic. Go Ahead kwam dankzij een strafschop nog even gelijk, maar daarna namen de Eindhovenaren afstand met goals van Pepi, Perisic en Warner. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio040.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 17 mei organiseert Scouting Monsieur Bekkers Groep weer haar jaarlijkse vlooienmarkt bij de blokhut van de Scouting Monsieur Bekkers Groep aan de Europalaan te Zon bij de Vijver. Van 11 tot 3 staan er meer dan 50 kramen met allerlei tweedehands spullen. Je kunt er van alles vinden. Elektronica, huishoudelijke spullen, meubels, fietsen. En er is ook een aparte boekenmarkt. De entree bedraagt €2, te betalen bij de ingang, of met een sponsorkaart van €2. De opbrengst van de vlooienmarkt gaat naar activiteiten van de scouting, zoals wekelijkse programma's, weekenden weg en het jaarlijkse zonnekamp voor kinderen en jongeren uit Zon en Breugel. Meer informatie vind je op www.vlooienmarktzon.nl.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: FM. 107.5 FM.
1: Beste luisteraars, Radio Son en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen.
2: De stichting MEE zet zich in voor mensen met een beperking. En dat kan zijn een visuele beperking of autisme. Ze zijn op zoek naar maatjes die samen met iemand die dat vanwege de beperking niet alleen kan, gezellige activiteiten willen ondernemen.
1: Tot slot kun je ook bij Archipel aan de slag als vrijwilliger. Als ondersteuner van verschillende ontspanningsactiviteiten voor ouderen. In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefsonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt@lefgroep.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws. De vakbeweging gaat actie voeren als het kabinet niet binnen 2 weken...

0: Israël wil 300 Palestijnen die verdacht worden van betrokkenheid bij de terreuraanval uit oktober 2023 voor een speciaal militair tribunaal brengen. Een wetsvoorstel daarvoor zal waarschijnlijk vandaag goedgekeurd worden. Het tribunaal zal de doodstraf kunnen uitspreken. Er is grote steun in het parlement voor het tribunaal, maar er is ook felle kritiek. Palestijnen zouden geen eerlijk proces krijgen. Velen worden vastgehouden zonder aanklacht en de doodstraf geldt alleen voor hen. Het OM en de politie staken na 33 jaar het onderzoek naar de vermiste studenten Tanja Groen. De toen 18-jarige Tanja verdween in 1993 na een studentenfeest in Limburg, maar ze is nog altijd niet gevonden. De voorbije decennia onderzocht het cold case team veel informatie, tips en aanknopingspunten. Toch heeft dit niet geleid tot het beantwoorden van de vraag waar Tanja Groen is en wat er is gebeurd. Het OM laat daarom in een persbericht weten dat het onderzoek na 33 jaar is afgerond. En vanaf vandaag is het in het Amsterdamse Vondelpark verboden voor fatbikes. De hoofdstad wil zo de overlast tegengaan. De komende 2 weken zijn BOA's in het Vondelpark aanwezig om bestuurders van fatbikes te waarschuwen. Er worden nog geen boetes uitgedeeld. Over 2 weken is het gedaan met de coulance. Fiets je dan op een fatbike door het Vondelpark, dan kun je rekenen op een prent van €115. Het weer. Het gaat in de loop van de middag stevig waaien met verspreid enkele regenbuien. Dankzij de noordwestenwind is het fris met temperaturen tussen de 10 en 14 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
5: Uiterlijke opzegdatum. Oh, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl. Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
8: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Zon en Breugel.
2: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio SNB 107.5 FM.
2: En overal via radiosnb.nl.
1: Radio SNB.
2: Met dit uur de beste muziekvariatie. Non-stop.
3: This generation rules the nation. With Russian.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Terug naar Onvergetelijk van Abbe is een middag op 11 mei van 1:30 tot 3:00 in het Van Abbe Museum voor mensen met Alzheimer. Mensen die te maken hebben met Alzheimer krijgen de mogelijkheid om zich te uiten en een dialoog aan te gaan met hun omgeving. Bijzonder aan het Onvergetelijk van Abbe Museum is dat het niet alleen leidt tot verbetering van de kwaliteit van leven van de persoon met Alzheimer, maar dat het ook een positief effect heeft op zijn of haar mantelverzorger en hun relatie. Bovendien creëert het museum hiermee een veilige en inspirerende omgeving om met lotgenoten in contact te komen. Tijdens het programma ligt de focus op het positieve, creatieve en inspirerende en niet op de ziekte. Gratis toegang met een museumkaart en voor begeleiders. Meer informatie over de tickets, kijk op de website van het Van Abbe Museum.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Eindhoven.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. De 26 opvarenden van het Nederlandse cruiseschip waar het Hanta-virus is uitgebroken zijn gisteravond geland op vliegbasis Eindhoven. De vakantiegangers zijn opgevangen door het Rode Kruis en de GGD. Er stonden ook buitenlandse ambulances klaar, omdat er ook mensen uit Duitsland en België meevlogen. De Nederlandse passagiers moeten 6 weken in thuisquarantaine. Volgens het RIVM mogen ze wel naar buiten voor een wandeling, zolang ze maar 1,5 meter afstand houden en een mondkapje dragen. Nuenen mag doorgaan met het bouwen van een woonwijk van ongeveer 1600 woningen in het westen van het dorp richting Eindhoven. De Raad van State heeft alle bezwaren tegen het bestemmingsplan afgewezen. Op de plek waar de nieuwe wijk komt ligt nu agrarische grond met een paar huizen. Die bewoners vrezen voor hun woongenot, privacy en het dorpse karakter van Nuenen. Ook vinden ze het niet oké dat er zoveel groen verdwijnt. Maar de Raad van State gaat daar niet in mee. Na een ruzie op boerderijcamping De Kroon in Oorschot zijn een 38-jarige Eindhovenaar en zijn hond zaterdagavond gewond geraakt bij een steekpartij. De politie heeft een 54-jarige man uit Oorschot opgepakt. Volgens de beheerder van de camping is de verdachte vaker agressief geweest en woont hij er tijdelijk. Het slachtoffer zou het naar omstandigheden goed maken. Zijn hond is gehecht door een dierenarts. De hockeyvrouwen van Oranje-Rood hebben een pak slaag gekregen van grootmacht Den Bosch. De Eindhovense club verloor thuis met 0-6. Ook zakte Oranje-Rood een plekje op de ranglijst van de hoofdklasse en gaat het de play-offs spelen om degradatie. De hockeymannen van Oranje-Rood spelen ook in de play-offs, maar dan om de landstitel. De Eindhovense koploper won met 2-1 van Kampong. En PSV heeft gisteren de voorlaatste wedstrijd van de competitie uit bij Go Ahead Eagles met 4-1 gewonnen. De landskampioen had weinig moeite met de club uit Deventer. Binnen 20 minuten was het al 1-0 voor PSV dankzij Ivan Perisic. Go Ahead kwam dankzij een strafschop nog even gelijk, maar daarna namen de Eindhovenaren afstand met goals van Peppi, Perisic en Warner. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio040.nl.

0: got you, baby.
1: Dit is het regio prikbord.
2: Het grondstoffen inleverpunt Grip komt weer naar Zon en Breugel. En wel op maandag 18 mei vanaf 8:30 tot 10:30 aan de Piet Heijnlaan in Breugel. Bij het rijdend grondstoffen inleverpunt dat door de wijken trekt, kan iedereen op vertoon van de Milieupas één keer een boodschappentas afval inleveren. Zoals kleine elektronische apparaten, lege batterijen, metalen en hout. Maar ook klein chemisch afval zoals restjes verf, medicijnen en andere chemische middelen kan worden ingeleverd. Alle gripdata, tijden en locaties staan ook vermeld in de Blink Afval-app.
1: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws. Vissers mogen geen vis vangen op de Doggersbank in de Noordzee, heeft de rechter bepaald. De rechtszaak ging over het vissen met sleepnetten op de Doggersbank, een Natura 2000 gebied in de Noordzee. Ondanks die beschermde status wordt er volop gevist. Daarbij wordt de zeebodem met netten omgewoeld en dat is slecht voor het bodemleven. Het kabinet wilde tot nog toe niet handhaven en moet nu opnieuw besluiten over een visverbod. De Raad van State ziet weinig nut in een wet om het Nederlanderschap in te trekken van mensen die zich aansluiten bij een terroristische organisatie in het buitenland. Sinds 2017 heeft de minister van Justitie en Veiligheid die mogelijkheid. Het kabinet wil deze nu permanent.

0: BNVCP eisen dat bezuinigingen op de werkloosheidsverzekering WW, de arbeidsongeschiktheidsuitkering WIA en de extra verhoging van de AOW-leeftijd van tafel gaan. De bonden vinden dat het kabinet Jette de botte bijl hanteert in de sociale zekerheid. Ze weigeren daarom om met het kabinet in gesprek te gaan. Israël wil 300 Palestijnen die verdacht worden van betrokkenheid bij de terreuraanval uit oktober 2023 voor een speciaal militair tribunaal brengen. Een wetsvoorstel daarvoor zal waarschijnlijk vandaag goedgekeurd worden. Het tribunaal zal de doodstraf kunnen uitspreken. Er is grote steun in het parlement voor het tribunaal, maar er is ook felle kritiek. Palestijnen zouden geen eerlijk proces krijgen. Velen worden vastgehouden zonder aanklacht en de doodstraf geldt alleen voor hen. Het weer. Het gaat in de loop van de middag stevig waaien met verspreid enkele regenbuien. Dankzij de noordwestenwind is het fris met temperaturen tussen de 10 en 14 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
2: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aankan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
6: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
7: Kom, het voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
8: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenbol en een zorgeloos gevoel.
9: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
10: Radio SNB 107.5 FM.
9: En overal via radiosnb.nl.
10: Radio SNB.
9: Met dit uur de beste muziekvariatie. Non-stop.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Donderdagmiddag 14 mei is er van 12 tot 8 s'avonds op het Raadhuisplein culinair. Wat staat voor grill, wijn en muziek voor fijnproevers? Laat je smaakpapillen verrassen tijdens het festival culinair, het meest smaakvolle evenement van het jaar. Het wordt een heerlijke mix van culinaire hoogstandjes, kwaliteitswijnen en live muziek. Proef de lekkerste gerechten van lokale chefs, ontdek unieke barbecue specialiteiten en geniet van verfijnde wijnen terwijl sfeervolle klanken over het plein klinken. Op Hemelvaartsdag 14 mei vanaf 12 uur.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. De 26 opvarenden van het Nederlandse cruiseschip waar het Hanta-virus is uitgebroken, zijn gisteravond geland op vliegbasis Eindhoven. De vakantiegangers zijn opgevangen door het Rode Kruis en de GGD. Er stonden ook buitenlandse ambulances klaar, omdat er ook mensen uit Duitsland en België meevlogen. De Nederlandse passagiers moeten 6 weken in thuisquarantaine. Volgens het RIVM mogen ze wel naar buiten voor een wandeling, zolang ze maar 1,5 meter afstand houden en een mondkapje dragen. Nuenen mag doorgaan met het bouwen van een woonwijk van ongeveer 1600 woningen in het westen van het dorp richting Eindhoven. De Raad van State heeft alle bezwaren tegen het bestemmingsplan afgewezen. Op de plek waar de nieuwe wijk komt ligt nu agrarische grond met een paar huizen. Die bewoners vrezen voor hun woongenot, privacy en het dorpse karakter van Nuenen. Ook vinden ze het niet oké dat er zoveel groen verdwijnt. Maar de Raad van State gaat daar niet in mee. Na een ruzie op boerderijcamping De Kroon in Oorschot zijn een 38-jarige Eindhovenaar en zijn hond zaterdagavond gewond geraakt bij een steekpartij. De politie heeft een 54-jarige man uit Oorschot opgepakt. Volgens de beheerder van de camping is de verdachte vaker agressief geweest en woont hij er tijdelijk. Het slachtoffer zou het naar omstandigheden goed maken. Zijn hond is gehecht door een dierenarts. De hockeyvrouwen van Oranje-Rood hebben een pak slaag gekregen van grootmacht Den Bosch. De Eindhovense club verloor thuis met 0-6. Ook zakte Oranje-Rood een plekje op de ranglijst van de hoofdklasse en gaat het de play-offs spelen om degradatie. De hockeymannen van Oranje-Rood spelen ook in de play-offs, maar dan om de landstitel. De Eindhovense koploper won met 2-1 van Kampong. En PSV heeft gisteren de voorlaatste wedstrijd van de competitie uit bij Go Ahead Eagles met 4-1 gewonnen. De landskampioen had weinig moeite met de club uit Deventer. Binnen 20 minuten was het al 1-0 voor PSV dankzij Ivan Perisic. Go Ahead kwam dankzij een strafschop nog even gelijk, maar daarna namen de Eindhovenaren afstand met goals van Peppi, Perisic en Wanner. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio040.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op 17 mei vindt de Eindhovense Vlooienmarkt weer plaats. Twee keer per jaar verandert het ijssportcentrum Eindhoven in een waar koopjesparadijs. En zo ook op zondag 17 mei. Je vindt er maar liefst 300 kramen vol tweedehands schatten, vintage en curiosa. Vanaf 9 uur in de ochtend kan je tot 4 uur terecht aan de Anton Kolenlaan 3 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws. Het kabinet komt met een voorstel om vakbonden en werkgevers weer aan tafel te krijgen. Dat laat minister Velbrief van Sociale Zaken weten in reactie op het ultimatum dat de bonden vanochtend stelden. FNV, CNV en VCP dreigen met acties als de miljardenbezuinigingen op sociale zekerheid niet van tafel gaan. Constructief overleg in de polder is in Nederland altijd de basis geweest voor vooruitgang, zegt Velbrief. De bewindsman benadrukt wel dat ingrijpen in de sociale zekerheid nodig is. De Iraanse Nobelprijswinnares en mensenrechtenactiviste Narges Mohammadi is op borgtocht vrijgelaten, meldt haar familie. Ze is naar een ziekenhuis in Teheran gebracht. Vorige week waarschuwde Mohammadi's familie en aanhangers dat ze zou kunnen overlijden in de gevangenis. Terugkeer naar de cel zou fataal kunnen zijn. Mohammadi won in 2023 de Nobelprijs voor de Vrede voor haar strijd tegen de onderdrukking van vrouwen in Iran. Ze zit sinds 2021 vast. Vissers mogen geen vis vangen op de Doggersbank in de Noordzee, heeft de rechter bepaald. De rechtszaak ging over het vissen met sleepnetten op de Doggersbank, een Natura 2000-gebied in de Noordzee. Ondanks die beschermde status wordt er volop gevist.

0: permanent maken. Het afnemen van Nederlanderschap kan alleen als mensen meerderjarig zijn en ook een andere nationaliteit hebben. De wet is tot nu toe 25 keer ingezet, blijkt uit cijfers van het kabinet. Het weer. Het gaat in de loop van de middag stevig waaien met verspreid enkele regenbuien. Dankzij de noordwestenwind is het fris met temperaturen tussen de 10 en 14 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl. Met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
7: Vieses, sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
9: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
10: Zon en Breugel.
11: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
10: Radio
11: SNB
10: 107.5 FM.
11: En overal via radio.snb.nl.
10: Radio
11: SNB. Met dit uur de beste muziekvariatie. Non-stop.

0: Dit is het regio prikbord.
1: De Gerwensen dorpsmuzikanten spelen op vrijdagavond 15 mei vanaf 7 tot 9 op de kiosk in Zon. De Gerwensen dorpsmuzikanten bestaan inmiddels meer dan 40 jaar en komen hoofdzakelijk uit Gerwen en Nina. Het repertoire is een goede mix van beat, polka, wals en evergreens. Wat dus ook te horen zal zijn op vrijdagavond 15 mei vanaf 7 tot 9 op de kiosk in Zon.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Tegen de Eindhovense Serafijn P. is door het OM 2 jaar cel geëist. Hij was de beveiliger van rapper Little Kleine, maar volgens justitie was hij ondertussen ook actief in het criminele circuit. Hij wordt onder meer verdacht van het voorbereiden van drugstransporten, meldt Omroep Brabant. Als de Eindhovenaar wordt veroordeeld, gaat hij niet meer de cel in, omdat hij al maanden in voorarrest zat. Op Eindhoven Airport is gisteravond het vliegtuig geland met daarin 26 passagiers van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Op dat schip is het Hantavirus uitgebroken. De vakantiegangers werden opgevangen door het Rode Kruis en de GGD. De opvarenden moeten nog wel 6 weken in thuisquarantaine. Ze mogen naar buiten, maar wel met een mondkapje op, en ze moeten 1,5 meter afstand houden. Een man is vannacht gewond geraakt bij een aanrijding op de Haagstraat in Valkenswaard. De bestuurder van de auto is daarna doorgereden. De politie laat vanmorgen weten dat er zich nog niemand gemeld heeft. Het slachtoffer is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Nuenen mag doorgaan met het bouwen van een woonwijk van ongeveer 1600 woningen in het westen van het dorp richting Eindhoven. De Raad van State heeft alle bezwaren tegen het bestemmingsplan afgewezen. Op de plek waar de nieuwe wijk komt ligt nu agrarische grond met een paar huizen. De bewoners vrezen voor hun woongenot, privacy en het dorpse karakter van Nuenen. Ook vinden ze het niet oké dat er zoveel groen verdwijnt. Maar de Raad van State gaat daar niet in mee. En de hockeyvrouwen van Oranje-Rood hebben een pak slaag gekregen van grootmacht Den Bosch. De Eindhovense club verloor thuis met 0-6. En ook zakte Oranje-Rood een plekje op de ranglijst van de hoofdklasse en gaat het de play-offs spelen om degradatie. De hockeymannen van Oranje-Rood spelen ook in de play-offs, maar dan om de landstitel. De Eindhovense koploper won met 2-1 van Kampong. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio40.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zaterdagmiddag 9 mei speelt de Lichtstad Brass van 2 tot 4 op de kiosk in Zon. Lichtstad Brass verzorgt deze middag weer met een mooi muzikaal programma met veel variatie in stijlen. Het orkest bestaat uit koperblazers en slagwerk. Een gezellige middag is weer gewaarborgd op zaterdagmiddag 9 mei van 2 tot 4 op de kiosk in Zon. Je bent van harte welkom.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Sol en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. De Nederlandse publieke omroep mist een strategie om zijn kernwaarden ook in de toekomst te waarborgen. Bovendien ontbreekt het aan een slagvaardige organisatie. Dat concludeert de onafhankelijke evaluatiecommissie van de NPO. De complexe structuur van een overkoepelende NPO en daaronder 13 omroepen leidt tot versnippering en stroperigheid. De beoogde structuur van minder omroephuizen is daarvoor geen oplossing, stelt de commissie. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken hebben nieuwe sancties ingesteld tegen Russen en Russische instellingen die verantwoordelijk zijn voor de ontvoering van Oekraïnse kinderen. Sinds het begin van de oorlog heeft Rusland naar schatting ruim 20.000 Oekraïnse kinderen gedeporteerd en gedwongen naar Rusland overgeplaatst. Tegoeden in de EU zijn bevroren. Voor EU-burgers en bedrijven is het bieden van financiële steun verboden. Er is ook een reisverbod ingesteld. Het kabinet komt met een voorstel om vakbonden en werkgevers weer aan tafel te krijgen. Dat laat minister Vijlbrief van Sociale Zaken weten in reactie op het ultimatum dat de bonden vanochtend stelden. FNV, CNV en VCP dreigen met acties als de miljarden bezuinigingen op sociale zekerheid niet van tafel gaan. Constructief overleg in de polder is in Nederland altijd de basis geweest voor vooruitgang, zegt Vijlbrief. De bewindsman benadrukt wel dat ingrijpen in de sociale zekerheid nodig is. De Iraanse Nobelprijswinnares en mensenrechtenactiviste Narges Mohammadi is op borgtocht vrijgelaten, meldt haar familie. Ze is naar een ziekenhuis in Teheran gebracht. Vorige week waarschuwde Mohammadi's familie en aanhangers dat ze zou kunnen overlijden in de gevangenis. Terugkeer naar de cel zou fataal kunnen zijn. Mohammadi won in 2023 de Nobelprijs voor de Vrede voor haar strijd tegen de onderdrukking van vrouwen in Iran.

0: koker van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
0: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
2: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Zon en Breugel.
2: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio SNB 107.5 FM.
2: En overal via radiosnb.nl.
1: Radio SNB.
2: Met dit uur de beste muziekvariatie. Non-stop.

onderweg, buiten zon en breugel, maar wil je wel naar Radio SMB luisteren? Ook op je mobiel. Luister naar het station voor zon en breugel. Surf naar radiosmb.nl en klik op Luister Live.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Zondag 10 mei tussen 11 en 12 is er weer de AVGM Conditio Trimloop. Loop gezellig mee in het Jomanbos. Elke tweede zondag van de maand organiseert atletiekvereniging Generaal Michaelis, AVGM, de Conditio Trimloop. De loop vindt traditiegetrouw plaats in de bosrijke omgeving bij het Joman Natuurtheater. Jomanweg 6, 5681 PT in Best. Er is keus uit afstanden van 3 kilometer of 6,7 kilometer. De start is om 11 uur. Inschrijven kan vanaf 10 uur op de locatie. Meer informatie is te vinden op www.avgm.nl.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Tegen de Eindhovense Serafijn P. is door het OM 2 jaar cel geëist. Hij was de beveiliger van rapper Lil Kleine, maar volgens justitie was hij ondertussen ook actief in het criminele circuit. Hij wordt onder meer verdacht van het voorbereiden van drugstransporten, meldt Omroep Brabant. Als de Eindhovenaar wordt veroordeeld, gaat hij niet meer de cel in, omdat hij al maanden in voorarrest zat. Op Eindhoven Airport is gisteravond het vliegtuig geland met daarin 26 passagiers van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Op dat schip is het Hantavirus uitgebroken. De vakantiegangers werden opgevangen door het Rode Kruis en de GGD. De opvarenden moeten nog wel 6 weken in thuisquarantaine. Ze mogen naar buiten, maar wel met een mondkapje op, en ze moeten 1,5 meter afstand houden. Een man is vannacht gewond geraakt bij een aanrijding op de Haagstraat in Valkenswaard. De bestuurder van de auto is daarna doorgereden. De politie laat vanmorgen weten dat er zich nog niemand gemeld heeft. Het slachtoffer is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Nuenen mag doorgaan met het bouwen van een woonwijk van ongeveer 1600 woningen in het westen van het dorp richting Eindhoven. De Raad van State heeft alle bezwaren tegen het bestemmingsplan afgewezen. Op de plek waar de nieuwe wijk komt ligt nu agrarische grond met een paar huizen. De bewoners vrezen voor hun woongenot, privacy en het dorpse karakter van Nuenen. Ook vinden ze het niet oké dat er zoveel groen verdwijnt. Maar de Raad van State gaat daar niet in mee. En de hockeyvrouwen van Oranje-Rood hebben een pak slaag gekregen van grootmacht Den Bosch. De Eindhovense club verloor thuis met 0-6. En ook zakte Oranje-Rood een plekje op de ranglijst van de hoofdklasse en gaat het de play-offs spelen om degradatie. De hockeymannen van Oranje-Rood spelen ook in de play-offs, maar dan om de landstitel. De Eindhovense koploper won met 2-1 van Kampong. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio40.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Bij Onomatopee in Eindhoven is de duo-expositie Can I Hug All These Flowers te zien van kunstenaars Ala Yousinis en Ali Eyal. In de tentoonstelling onderzoeken zij hoe geschiedenis, herinneringen en persoonlijke verhalen met elkaar verweven zijn. Ook wordt gekeken naar de invloed van politieke gebeurtenissen in de Arabische wereld en hoe kunst nieuwe vormen van verbondenheid kan laten zien. De expositie is gratis te bezoeken tot en met 10 mei bij Onomatopee aan de Lucas Gasselstraat in Eindhoven. Elke vrijdag, zaterdag, zondag van 12 tot 5.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. EU-buitenlandcommissaris Kallas verwerpt het idee om oud-bondskanselier Schröder te laten bemiddelen tussen Rusland en de EU. Ze voegt eraan toe dat Schröder vanwege zijn lobby voor Russische staatsbedrijven aan beide zijden van de tafel zou zitten. De Russische president Poetin zei zaterdag dat het conflict met Oekraïne het einde nadert en dat Schröder de aangewezen persoon is om namens Europa te onderhandelen. Schröder staat bekend als vriend van Poetin. De Nederlandse publieke omroep mist een strategie om zijn kernwaarden ook in de toekomst te waarborgen. Bovendien ontbreekt het aan een slagvaardige organisatie. Dat concludeert de onafhankelijke evaluatiecommissie van de NPO. De complexe structuur van een overkoepelende NPO en daaronder 13 omroepen leidt tot versnippering en stroperigheid. De beoogde structuur van minder omroephuizen is daarvoor geen oplossing, stelt de commissie. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken hebben nieuwe sancties ingesteld tegen Russen en Russische instellingen die verantwoordelijk zijn voor de ontvoering van Oekraïnse kinderen. Sinds het begin van de oorlog heeft Rusland naar schatting ruim 20.000 Oekraïnse kinderen gedeporteerd en gedwongen naar Rusland overgeplaatst. Tegoeden in de EU zijn bevroren. Voor EU-burgers en bedrijven is het bieden van financiële steun verboden. Er is ook een reisverbod ingesteld. En de EU-landen zijn het ook eens geworden over sancties tegen gewelddadige Israëlische kolonisten. De maatregelen lagen al langer op tafel, maar werden geblokkeerd door Hongarije. Onder de nieuwe premier Magyar is dat veto opgeheven. Net als een flink aantal andere landen en de Europese Commissie wil Nederland inmiddels steviger actie. Minister Berendsen wil een volledig verbod op de import van producten uit de illegale nederzettingen. Het weer. Het gaat in de loop van de middag stevig waaien met verspreid enkele regenbuien. Dankzij de noordwestenwind is het fris met temperaturen tussen de 10 en 14 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
2: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan.

0: je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
1: Mag.
2: Wat mag?
1: Je weet van Mac.
2: Hè?
1: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
3: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houten.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
2: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan of maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenbol en een zorgeloos gevoel.
3: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio SNB 107.5 FM.
3: En overal via radiosnb.nl.
4: Radio SNB.
3: Met dit uur de beste muziekvariatie. Non-stop.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zaterdag 9 mei 2026 is het weer Nationale Molendag, het grootste molenfeest van Nederland. Van 10 tot 4 openen honderden wind- en watermolens hun deuren voor bezoekers. Kom kijken bij de korenmolen De Volharding aan de Molenstraat 1B in Best. Ontdek de magie van molens van dichtbij. Het is tevens een perfecte gelegenheid om alles te leren over de werking van molens, hun geschiedenis en de rol die ze speelden in het Nederlandse landschap. Wil je weten welke molens er allemaal open zijn in jouw omgeving? Kijk dan op de officiële Nationale Molendag website en plan je route voor een dag vol wind, wieken en wonderen.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Tegen de Eindhovense Serafijn P. is door het OM 2 jaar cel geëist. Hij was de beveiliger van rapper Lil Kleine, maar volgens justitie was hij ondertussen ook actief in het criminele circuit. Hij wordt onder meer verdacht van het voorbereiden van drugstransporten, meldt Omroep Brabant. Als de Eindhovenaar wordt veroordeeld, gaat hij niet meer de cel in, omdat hij al maanden in voorarrest zat. Op Eindhoven Airport is gisteravond het vliegtuig geland met daarin 26 passagiers van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Op dat schip is het Hantavirus uitgebroken. De vakantiegangers werden opgevangen door het Rode Kruis en de GGD. De opvarenden moeten nog wel 6 weken in thuisquarantaine. Ze mogen naar buiten, maar wel met een mondkapje op, en ze moeten 1,5 meter afstand houden. Een man is vannacht gewond geraakt bij een aanrijding op de Haagstraat in Valkenswaard. De bestuurder van de auto is daarna doorgereden. De politie laat vanmorgen weten dat er zich nog niemand gemeld heeft. Het slachtoffer is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Nuenen mag doorgaan met het bouwen van een woonwijk van ongeveer 1600 woningen in het westen van het dorp richting Eindhoven. De Raad van State heeft alle bezwaren tegen het bestemmingsplan afgewezen. Op de plek waar de nieuwe wijk komt ligt nu agrarische grond met een paar huizen. De bewoners vrezen voor hun woongenot, privacy en het dorpse karakter van Nuenen. Ook vinden ze het niet oké dat er zoveel groen verdwijnt. Maar de Raad van State gaat daar niet in mee. En de hockeyvrouwen van Oranje-Rood hebben een pak slaag gekregen van grootmacht Den Bosch. De Eindhovense club verloor thuis met 0-6. En ook zakte Oranje-Rood een plekje op de ranglijst van de hoofdklasse en gaat het de play-offs spelen om degradatie. De hockeymannen van Oranje-Rood spelen ook in de play-offs, maar dan om de landstitel. De Eindhovense koploper won met 2-1 van Kampong. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio40.nl.

Beste luisteraars, Radio Son en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen. Vrijwilligers die affiniteit hebben met zorg zijn welkom bij Stichting Vrijwillige Mantelzorg. Deze vrijwilligers bieden mantelzorgers ondersteuning door het bieden van respijtzorg. Ook bij het bijna thuishuis Madelief zijn vrijwilligers met een zorghart van harte welkom. In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefsonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt@lefgroep.nl.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. De man die werd opgepakt na een explosie bij het D66-partijkantoor in Den Haag donderdag had een terroristisch oogmerk, zegt het Openbaar Ministerie. De explosie zou bedoeld zijn om een deel van de bevolking angst aan te jagen. De rechtercommissaris heeft het voorarrest van de man van 37 zonder vaste woon- of verblijfplaats met 2 weken verlengd. Het onderzoek naar het motief van de verdachte is nog in volle gang. De man heeft daarover zelf nog niets verklaard. Oekraïne heeft de Russische troepen de afgelopen 30 dagen fors teruggedrongen op het slagveld. Uit analyse van het Britse magazine The Economist blijkt dat de Oekraïnse troepen het initiatief in de oorlog naar zich toe hebben getrokken. Het aangekondigde lenteoffensief van Rusland draaide uit op een mislukking. In april verloren de Russische troepen zelfs netto grondgebied. Dat was voor het eerst sinds augustus 2024, toen Oekraïne de Russische regio Koersk binnenviel. EU-buitenlandcommissaris Kallas verwerpt het idee om oud-bondskanselier Schröder te laten bemiddelen tussen Rusland en de EU. Ze voegt eraan toe dat Schröder vanwege zijn lobby voor Russische staatsbedrijven aan beide zijden van de tafel zou zitten. De Russische president Poetin zei zaterdag dat het conflict met Oekraïne het einde nadert en dat Schröder de aangewezen persoon is om namens Europa te onderhandelen. Schröder staat bekend als vriend van Poetin. En de EU-landen zijn het eens geworden over sancties tegen gewelddadige Israëlische kolonisten. De maatregelen lagen al langer op tafel, maar werden geblokkeerd door Hongarije. Onder de nieuwe premier Magyar is dat veto opgeheven. Net als een flink aantal andere landen en de Europese Commissie wil Nederland inmiddels steviger actie. Minister Berendsen wil een volledig verbod op de import van producten uit de illegale nederzettingen. Het weer. Het waait stevig met verspreid enkele regenbuien. Vanavond is code geel van kracht in de noordelijke provincies. Tot zover het radionieuws.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten

0: snb.nl. Radio SNB.
1: Muzieksafari, een muzikale reis onder leiding van Gert Poppelier. Laat je meevoeren door het verrassende muzikale landschap. De Muzieksafari begint nu.

Ja, ja, we zijn weer begonnen met de muzieksafari. Fijn. In ieder geval, ik ben er blij mee. En ook blij dat jij er weer bij bent vandaag. Om lekker met me meelopen tijdens deze muzikale wandeling. Hier in de muzieksafari. Begonnen met het nummer Alba van Bon Entendeur en Sofiane Pamart. Bon Entendeur, dat is een beetje een Franse elektronische act. En de klassieke pianiste Sofiane Pamart. En heel modern, een beetje digitale generatie. Verbinden met het erfgoed en zo de klassieke piano toegankelijk maken voor een breed publiek. Dat was een beetje het doel van dit nummer, zo heb ik ooit begrepen. Bang Bang, My Baby Shut Me Down. Ja, het is me toch wat. Een iconisch lied van Cher, uitgebracht in 1966 en geschreven door haar toenmalige echtgenoot Sonny Bono. Het verhaal van een jeugdliefde die haar neerschiet met een speelgoedpistool. Het werd een enorme hit. En ook ooit eens een keer gecoverd door Nancy Sinatra. Maar wij hebben

0: Oh my.
1: Lekker blues, Ships on the Ocean. Een klassiek bluesnummer van Junior Wells Chicago Blues Band. Met de iconische Buddy Guy op de gitaar. En ze zijn bekend van hun samenwerking in. En opnames er ook uit de jaren 60 van den vorige eeuw. En ja, weet je, het is toch wel een fantastisch voorbeeld van hun dynamische magie. Tussen deze twee blueslegendes hoor. Mooi, fijn om weer eens te hebben gehoord. En daar hebben we dan ook de muzieksafari voor. Terug naar deze tijd. Raindance, een populaire samenwerking tussen de Britse rapper Dave en de Nigeriaanse zangeres Stems. Een nummer uitgebracht in oktober 2025. En staat op Dave's album The Boy Who Played the Harp. En dan gaan we eens eventjes lekker regendansen.

Music to Watch Girls By, bekend nummer en oorspronkelijk van de Bob Crew Generation Band uit 1967. Die versie hoor je, maar dit nummer is vooral bekend geworden door de uitvoering van Andy Williams, die er in die heel verhaal gewoon lekker zong. En daar kennen we dan ook het beste van. De Verzonken Stad, dat is een hit en lied uit 1981 van het duo Frank en Mirella. Het werd een hele grote hit. En het is ook eigenlijk wel een klassieker binnen de Nederlandstalige popmuziek uit de jaren 80.

Ja, ja, een prachtig nummer van Billy Joel, Good Night, Cyclone. Dat is een aangrijpend eerbetoon aan de, ja, aan de Amerikaanse soldaten in de Vietnamoorlog. Gebaseerd op de verhalen van die veteranen en uitgebracht in 1982 op het album The Nylon Curtain. Beschrijft training, strijd, vriendschap, angst en trauma's van die militairen. Wondermooi, dat is een nieuwe... Ja, mooie Nederlandstalige powerballade van de Belgische band Vrimoed, uitgebracht van dit jaar 2026. En het gaat over uitdagingen in liefde en schoonheid en relatie en nou wat al niet meer. In elk geval is het een prachtig nummer en hier komen ze.

wondergeschehen, wondergebeurers. En ja, heel diep persoonlijk lied van Nena, uitgebracht in 1989... waarin ze de dood van haar eerste gehandicapte zoon verwerkt. En ook laat horen de veerkracht die ze vond om toch nog verder te kunnen leven en hoop te houden. En wat een verschil met dat lied 99 Groevelans is dat, zeg. Prachtig. Het nummer Isabelle van de Vlaamse zangeres Camille Dont gaat over jaloezie, onzekerheid, angst om een geliefde kwijt te raken. Allemaal hele nare menselijke zaken. Ja, je zou het ook wel een beetje kunnen omschrijven als de moderne Nederlandstalige versie van Dolly Partons klassieker Jolene.

Tame Impala van het album Dead Beat. En een lekker nummer. Ja, weet je, de demonische strijd tussen de donkere nacht en de dreiging van de dag, het licht. En alles wat daar vampirisch bij hoort. Hoor maar eventjes zo griezelig te gaan stellen. Iets heel anders nu. Gaan we verder met Die on This Hill van de Britse zangeres Shanna Spiro. Is een doorbraak. Het ging viraal op platforms als TikTok en dat soort zaken. Dus de hoogste tijd dat we hier dat gaan draaien in de muzieksafari.

Ja, heerlijke Nederlandstalig nummer. Nessio was dat. Weet je nog wie dit zong? Ja, de Nits, inderdaad. In 1983 stond op een album Omsk. Prachtig nummer. En weet je, geschreven naar aanleiding van het verhaal De Uitvreter van de schrijver Nessio. Pseudoniem voor J.H.F. Grunlo. Goed, verder met Nederlandstalig weer Annabel van Hans de Boy. Een heerlijk nederpophit uit 1983, geschreven door Boudewijn de Groot en Herman Pieter de Boer. Over een onvergetelijke one night stand. En Boudewijn de Groot schreef het nummer oorspronkelijk voor zichzelf. Maar gaan we door aan Hans de Boy, die er zijn doorbraak mee had. Goed, meteen gemeld dat we ons gaan opmaken voor de tweede etappe van de muzieksafari. Dus ik zie je straks weer gezellig terug en dan gaan we fijn verder. Tot zo dadelijk.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. De verdachte die bewapend het correspondence dinner van de Amerikaanse president Trump probeerde binnen te komen, ontkent dat hij hem wilde vermoorden. De 31-jarige verdachte was aanwezig bij de zitting in de rechtbank, maar zei niks. Dat liet hij aan zijn advocaat over. Tijdens de bestorming van een beveiligingspost werd hij tegen de grond gewerkt door agenten en had een geweer, drie messen en andere wapens bij zich, aldus de aanklager. Trump werd geëvacueerd uit de zaal. Oekraïne stuurt een aantal drone-experts naar Finland om te helpen bij de verdediging tegen drones die van hun koers afraken. Zulke afzwaaiers kosten de minister van Defensie van Letland zijn baan, omdat de verdediging te laat geactiveerd werd. De Finse buitenlandminister zegt dat Oekraïnse drones die op hun grondgebied terechtkomen een groot probleem zijn. Die projectielen zijn voor Rusland bedoeld. Experts gaan nu hun ervaring in droneverdediging met de Scandinaviërs delen. De man die werd opgepakt na de explosie bij het D66-partijkantoor in Den Haag had een terroristisch oogmerk, dat zegt het OM. De explosie zou bedoeld zijn om een deel van de bevolking angst aan te jagen. De rechtercommissaris heeft het voorarrest van de man van 37 zonder vaste woon- of verblijfplaats met 2 weken verlengd. Het onderzoek naar het motief is nog in volle gang. De man heeft daarover zelf nog niets verklaard. Oekraïne heeft de Russische troepen de afgelopen 30 dagen fors teruggedrongen op het slagveld. Uit analyse van het Britse magazine The Economist blijkt dat de Oekraïnse troepen het initiatief in de oorlog naar zich toe hebben getrokken. Het aangekondigde lenteoffensief van Rusland draaide uit op een mislukking. In april verloren de Russische troepen zelfs netto grondgebied. Dat was voor het eerst sinds augustus 2024, toen Oekraïne de Russische regio Koersk binnenviel. En dan nog het weer. Vooral in het noordoosten vallen buien. Daar waait het ook hard uit het noordwesten. En bij zee en het IJsselmeer staat mogelijk windkracht 8. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 6. In het noordoosten vallen nog een paar buien en het waait stevig. Tot zover het radionieuws.
1: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
6: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
7: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
6: Klinkt goed.
7: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
8: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
9: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en...

0: waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
1: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
2: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio
2: SNB
3: 107.5 FM.
2: En overal via radiosnb.nl.
3: Radio
2: SNB.
4: Je luistert naar de Muziekvariatie.

Nou, mooi begin van... sorry. nou, het is me wat, zeg. Jeetje. Nou, sorry hoor. Mooi begin van de tweede gedeelte van de muzieksafari Lied Broken Chain van de Nederlandse zangeres Bo Kuiper. Verder met het nummer Lie to Me, bekend nummer van Chris Isaak. Ja, weet je, de tekst gaat over het verlangen om bedrogen te worden door iemand omdat je aangetrokken voelt tot die persoon. Nou, eens kijken wat hij allemaal te melden heeft.

Seats, I'm a Woman van de Amerikaanse blueszangeres Deborah Coleman. En Coleman, ja, die stond bekend om haar mix van blues, rock, soul. Creëerde haar eigen Deborah Coleman sound. En dit lied I'm a Woman, dat is een goed voorbeeld van dat vermogen om klassieke thema's met moderne energie te kunnen brengen. End of Beginning, hit van Joe Keery. Misschien beter bekend onder zijn artiestennaam Joe. Het is afkomstig het lied van zijn album Decide. En dat stamt alweer uit 2022. Maar om de een of andere reden ging dat lied een paar jaar later, in 2024, 2025, viraal op TikTok. En is het nu een hit.

Pepperbox, een instrumentaal pop-elektronisch nummer uit 1973 van de Franse band The Peppers. En die Peppers, ja, die stonden al bekend om hun vroege gebruik van de Moog synthesizers voor de melodieën over een ritmesectie heen. Vandaar. We gaan verder met een Nederlandstalig lied al van heel wat jaartjes geleden. Gecomponeerd door Harry Banning en de tekst geschreven door Willem Wilmink. Het wordt gezongen door Joost Prinsen, liedjes of meisjes uit vervlogen dagen.

Nou, duidelijk hè. I'm Specialized in You, een populaire single uit 82-83 van de vorige eeuw, daaromtrent van de Nederlandse band Time Bandits. En weet je, geschreven door zanger Alides Hidding, maar in slechts 7 minuten en bedoeld als grap. Nou, leuke grap waar ze veel succes mee hebben gehad. Het volgende hier in de Muziek Safari. De Maxi Safari. Nou, dat is dan duidelijk en helder dat we dat nu gaan doen. Nummer Funky Space Reincarnation. Ja, een beetje jazz-funk nummer van Marvin Gaye uit 1978. Maar kwam pas uit in 1979. Het gaat over een futuristische parallele wereld waarin hij zijn ex-vrouw Anna ontmoet en met haar wordt herenigd.

Well, it's been a fantastic trip, baby.

Nou, dat was het dan voor deze week. Een dikke 8 minuten. De Maxi Safari, Marvin Gaye en Funky Space Reincarnation. Hier te gast in de Muziek Safari. We gaan toch misschien iets bedrijven wat helemaal niet bekend is. Het lied heet Remedios. Het is van de Catalaanse Roomba groep Kitrudis. Een heel populair nummer uit 2013. Heel vrolijk, heel dansbaar. En de tekst die verwijst naar de figuur Remedios. En dat heeft te maken met de gelijknamige roman van Gabriel Garcia Marquez, waarbij muziek een feestelijke remedie biedt voor het leven. Het leek me wel eens aardig om iets te draaien wat we hier in Nederland helemaal niet kennen.

Een lied over veerkracht, het nummer Morning van de Nederlandse band Sans Mieux. En we gaan eventjes naar een Vlaamse artiest. Wordt weer de hoogste tijd, ook hier in het tweede uur van de Muziek Safari. Het liedje Geef me tijd van Jean Thomas. Een single van hem. En volgens mij is dat alles eerder uitgebracht, maar heeft het nu opnieuw uitgegeven.

Het liedje Love Me Just a Little Bit More van de Dotty Dots kwam uit in 1983. Bereikte in 1984 de nummer 1 positie in de Nederlandse top 40. Een grote hit toen de tijd. En leuk om dat ook weer eens een keertje terug te horen. En daarvoor moet je ook altijd bij de muzieksafari zijn. Het lied Oceaan van Raccoon werd uitgebracht in 2012. Het was hun eerste Nederlandstalige single, afkomstig van de soundtrack van de film Alles is Familie. En werd ook wel bekend vanwege het persoonlijke verhaal erachter. Het is een eerbetoon van zanger Bart van der Weijden aan zijn ongeneeslijk zieke zus.

Ja, ja, het iconische duet I Cut You Babe van UB40 en Chrissie Hynde, uitgebracht in 1985. Weet je, dat weet je waarschijnlijk wel. Het is een cover van het origineel van Sonny en Cher. Waarbij deze versie van UB40 en Chrissie een grote hit werd in de Britse en Nederlandse hitlijsten. Nou, ik kijk eens eventjes naar de klok. Nou, nog eventjes ruim 5 minuutjes te gaan hier in de muzieksafari. Dennis, ook deze wandeling weer voorbij. Nou, in ieder geval ga ik pas afscheid van je nemen. Dankjewel dat je er weer bij was vandaag. En ik hoop je er volgende week weer te treffen bij de muzieksafari. Dus graag tot dan, tot de volgende week, tot de volgende muzieksafari.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Litouwen wil enkele tientallen militairen sturen om te helpen bij het openbreken van de blokkade van de Straat van Hormuz door Iran. Morgen overleggen de meer dan 40 landen van de Hormuz-coalitie wat ze kunnen doen om de zeestraat weer open te krijgen. Ook Nederland praat mee. Die coalitie wil overigens pas in actie komen als de oorlog gestopt is. Litouwen gaat het parlement vast toestemming vragen. Morgen laten waarschijnlijk meer landen weten wat ze kunnen bijdragen. De 15-jarige Rosalie, die overleed tijdens de halve marathon van Leiden, was heel sportief en had goed getraind. Dat hebben de nabestaanden laten weten via Namens de Familie. Die organisatie helpt familieleden van tragische gebeurtenissen. Het meisje was zeer sportief en had zich goed voorbereid op de halve marathon. Een paar kilometer voor de finish werd ze echter onwel en kon niet meer worden gered. De doodsoorzaak is nog onbekend. De familie bedankt iedereen voor hun steun en medeleven. De verdachte die bewapend het correspondence dinner van de Amerikaanse president Trump probeerde binnen te komen, ontkent dat hij hem wilde vermoorden. De 31-jarige verdachte was aanwezig bij de zitting in de rechtbank, maar zei niks. Dat liet hij aan zijn advocaat over. Tijdens de bestorming van een beveiligingspost werd hij tegen de grond gewerkt door agenten en had een geweer, drie messen en andere wapens bij zich, aldus de aanklager. Trump werd geëvacueerd uit de zaal. Oekraïne stuurt een aantal drone-experts naar Finland om te helpen bij de verdediging tegen drones die van hun koers afraken. Zulke afzwaaiers kosten de minister van Defensie van Letland zijn baan, omdat de verdediging te laat geactiveerd werd. De Finse buitenlandminister zegt dat Oekraïnse drones die op hun grondgebied terechtkomen een groot probleem zijn. Die projectielen zijn voor Rusland bedoeld. Experts gaan nu hun ervaring in droneverdediging met de Scandinaviërs delen. En dan nog het weer. Vooral in het noordoosten vallen buien. Daar waait het ook hard uit het noordwesten. En bij zee en het IJsselmeer staat mogelijk windkracht 8. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 6. In het noordoosten vallen nog een paar buien en het waait stevig. Tot zover het radionieuws.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB. En werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract op. Online af.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
7: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf €100.000 voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.

Inlichtingen en veiligheidsdiensten komt, mag daarvoor worden gebruikt. Zo staat in de eerste opzet van de wet screening kennisveiligheid van onderwijsminister Bruins. Er zullen naar schatting 8000 controles per jaar komen van Nederlandse en ook buitenlandse wetenschappers en studenten om spionage tegen te gaan. De VN-veiligheidsraad komt morgen bijeen voor een spoedvergadering over Oekraïne op verzoek van dat land na de Russische raketaanval van vorige week op de stad Kryvyi Rih. Daarbij kwamen 9 kinderen om het leven en niet eerder werden er zoveel kinderen gedood bij 1 aanval sinds Rusland 3 jaar geleden Oekraïne aanviel. Of er ook inderdaad een krachtige internationale reactie op de Russische daden komt, is onzeker. Maar de VN-veiligheidsraad is wel bevoegd om bindende resoluties uit te vaardigen. En de Duitse politie heeft bij een grenscontrole in de laadruimte van een busje een aantal wilde dieren aangetroffen. Te weten 6 apen, 2 zebra's, een antilope, een serval, dat is een Afrikaanse katachtige, een zwaan en een buizerd. Op een industrieterrein bij het Duitse dorp Bünde, net over de grens, bleek dat de transportdocumenten niet in orde waren en dat de dieren niet goed waren vastgezet. Waar ze vandaan kwamen en waar ze naartoe moesten, konden de 2 Poolse chauffeurs van 23 en 31 jaar oud niet uitleggen. Het weer helder met vannacht vooral in het noordoosten kans op mist. Het blijft droog en de temperatuur daalt tot net op of onder het vriespunt. Er is bijna geen wind. Aan zee en boven het IJsselmeer staat er een matige oost- tot noordoostenwind. Morgen krijgen we veel zon bij 10 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Center in Zon en Breugel natuurlijk. Wij zijn een echte familiesportschool. Met ook genoeg te doen voor de jeugd. Denk aan lessen judo, fitness en dansen. Exclusief bij Zonsport Active Center, de e-gym circle. Met de e-gym ben je fit en vitaal in slechts 2 keer 30 minuten per week. Royseweg 5 in Zon. Of kijk op zonsport.nl. Zon en Breugel.
1: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio
1: SNB
2: 107.5 FM.
1: En overal via radio.snb.nl.
2: Radio
1: SNB. Met dit uur. Caribisch Carousel met Marion Del Prado.
3: I have a dream. That one day...

Hallo allemaal, we zijn er weer. Het is voorjaar, het was lekker. Lekkere temperaturen vandaag, een beetje koel nog. Maar wij gaan natuurlijk vanavond de temperaturen weer omhoog gooien. Je luistert naar Caribisch Carousel, ik ben Marion de Prado en ik ben er tot 9 uur.

Ja, en terwijl ik live zit uit de zender, ben ik ook het programma aan het opnemen. Want dan kan ik het nog een keertje gebruiken als ik binnenkort weer op vakantie ben. Nou, welkom Caribisch Carousel elke maandag. We worden herhaald op de zaterdagavond tussen 1 en 3. Heel goed voor je autoradio op 107.5. De volgende, Gilberto Santa Rosa met...

zo vind ik gravend allemaal nummers die vast ooit een keer gedraaid zijn, maar die ik nooit meer hoor. De volgende is zo'nzelfde. Ik hoor veel Colombiaanse muziek op feesten, maar dit is eigenlijk een beetje dezelfde sfeer, maar die hoor ik nooit.

Groepenitsch is te vinden op de Antilliaanse feesten 2025. Colombiaanse muziek, ja, ik vind het heerlijk. Ik vind het... Ze heeft een hele duidelijke klaver zit erin. Het is behoorlijk vrolijk. Ze springen wat meer. En ik heb het altijd over de Cubaanse muziek natuurlijk. Maar de Colombianen hebben ook gewoon echt heel fijne muziek gemaakt. Er zijn op het ogenblik niet zo heel veel...

Avicii, Galei, Sonora, Carouselles. Deze weet ik niet helemaal waar die vandaan komt. Carlos Nuño, La Grande y La Grande de Madrid. Het kan best gewoon een Spanjaard zijn die salsa zingt, terwijl er staat para Puerto Rico a Madrid.

grappig, want ik zat dat net te vertellen over die Colombiaanse muziek. Maar dit is inderdaad een Spanjaard. Hij komt uit Valencia. Hij woont in Cali, in Colombia. Dat hoor je ook aan die muziek. En hij was vooral populair in de jaren 90. En hij was een voorloper wat er staat in de salsa erotica. Ik denk dat dat een beetje schuurt tegen salsa romantica. Want in die tijd gingen teksten van liedjes allemaal over liefde en vrouwen en van alles en nog wat. Dus Carlos Nuña, El Grande de Madrid. De volgende is een Antilliaanse boy. Hij woont op de Gran Canaria's. En ik draai hem eigenlijk best wel weinig. FMJ.

Ja, ik zei het al, ik draai hem helemaal niet veel. Ik denk wel dat hij op bachatafeesten veel gedraaid wordt. Even kijken, wat wilde ik vertellen? Ik wilde in ieder geval vertellen dat ik gisteren naar twee voor mij wat onbekende feesten ben geweest. Was ik niet zo vaak geweest. Dat is AmQ in Breda. Dat is een mix van Cubaans, bachata, Dominicana en voor de rest gewoon wat de DJ daar lekker opzet. Leuk clubje. De plek is een beetje klein, maar het is wel supergezellig. En daarna ben ik naar de Lodge gegaan. En de Lodge is natuurlijk wel iets wat heel bekend is. Alleen valt dat heel vaak op zondagen dat ik iets anders aan het doen ben. Maar nou, ik vind die locatie vind ik echt superleuk. Het is een beetje een, alsof je een... hoe heet dat? Ja, zo'n speelpark inloopt. Het is allemaal met watervallen en gangetjes. Dus een leuke locatie, heel anders dan een danslocatie. En daar sprak iemand mij aan. Yes, de eerste keer dat ik het hoor, die had mij gehoord in de herhaling van 1 tot 3 op de zaterdag-zondagnacht. Nou, daar ben ik super blij mee. Ik heb het al vaak gezegd, ons programma wordt herhaald op de zaterdag, nou zeg zondagnacht, van 1 tot 3. Als mensen in een auto zitten en terugkomen van feestjes en in de regio van Eindhoven Zonnebreugel rijden. Als je dan 107.5 opzet, dan hoor je hetzelfde programma dat wat ik nu aan het doen ben. Ik vond het heel leuk, want ja, ik heb natuurlijk best wel wat luisteraars. Ik heb ook best wel veel luisteraars, maar niet extreem veel. En dat iemand mij aanspreekt op een feest en zegt van, je was op de radio vannacht. Dat vind ik dus wel heel erg leuk. Ze zeggen ook dat ik maar meer reclame moet maken. Maar ik vind dat altijd een beetje moeilijk, omdat dat altijd op ego-trippen lijkt. En nou, daar hou ik niet van. Aan de andere kant, ik ben 70, gewoon lekker ego-trippen. De volgende. Ook een bekende. Oscar en Celia, gewoon waanzinnig veel muziek gemaakt bij

Ja, en ik merk het aan de DJ's die bij ons draaien, die nog op cd's draaien. Die snuffelen overal nummers vandaan. Die een beetje verdwenen zijn ook op Spotify. Daar moet je eigenlijk gewoon de naam van weten. Of je moet eigenlijk gaan graven. Wat ik altijd zeg. Je moet gewoon gaan graven als je een artiest ziet. Maar ja, dit nummer ook. Ik heb het eigenlijk nooit meer gehoord op feestjes. Terwijl het echt super dansbaar is. Oscar de Leon komt uit Venezuela. Celia natuurlijk uit, Cuba. En die mensen hebben allemaal lekker gewoon samen muziek gemaakt. De volgende is El Delori. En die komt uit het Latin Jazz Circuit.

Ja, en natuurlijk... zoals ik al vaak verteld heb, Latin Jazz in New York en Salsa Dura, dat schuurde tegen elkaar aan. Diezelfde artiesten hebben heel veel met elkaar samengewerkt. En daar is mooie muziek uitgekomen. We gaan eventjes naar Angola.

Ja, lekker toch. Tito Perez is dat. En die muziek uit Cabo Verde, daar dans je kizomba of samba op. En volgens mij is Cabo Verde ook een kolonie of heeft met Angola te maken, ben ik even kwijt. Voordat ik verder ga, even nog een mededeling. Er is, elk jaar is er een internationale Rueda de Casino Multiflash Mob. Die was in april... 6 april 2024. Die gaat nu zaterdag 12 april 2025 plaatsvinden. En volgend jaar op 28 maart 2026. Zoek op Facebook gewoon Internationale Rueda Casino Multi Flash Mob. Deze voor Nederland is zeker eentje in Nijmegen. Het wordt tegelijk gedanst of ongeveer tegelijk, want je hebt natuurlijk tijdzones in de grote steden van over de wereld. Azië, Afrika, Noord-Amerika, naar Australië natuurlijk. En ja, dit is altijd hartstikke leuk. Ze sturen een filmpje mee van wat je gaat doen. En je hebt toch ergens het idee dat je aan een groter geheel meedoet. Dus ben je er geïnteresseerd in? Er is sowieso in Nijmegen, dat wordt door Latin Dance georganiseerd, Lianne. En die, dat is zaterdag 12 april. Maar kijk even op Facebook naar Internationale Rueda Casino Multiflash Mob. Of waarschijnlijk op internet zal het ook wel staan. Misschien is er een groep die bij jou in de buurt het organiseert. Inmiddels zitten we in de laatste 10 minuten van het eerste uurtje Caribisch Carousel. Ik ga eventjes terug naar Cuba. Ik heb vaak over die band verteld, Septepto Acaré. Die komt eigenlijk uit Peru, maar ze hebben heel veel covers gemaakt van Cubaanse muziek. Ik denk dat deze er ook in is, La Llave de Sol.

0: song. De basis van alle salsa. En dan kan ik meteen een agendapunt aan vastzetten. 20 april hebben we bij Ski Fit, onze gratis feesten, hebben we een workshop. Cubaanse son, contratempo, dus dan moet je wel wat 3 jaar salsa-ervaring voor zijn minst wil hebben. Leuke DJ's, DJ Salsero en Roberton, doorgewinterd. En catering van Shamira. Nou, je kan ook gewoon komen kijken en wat hapje eten. En de dag daarna heb je vrij, want het is het paasweekend.
1: Ella tiene la magia.
0: Nog zo mooie van Gilberto Santa Rosa. En die kunnen we net nog afluisteren. Het is op mijn klok 54. Dus ik moet zo overschakelen naar het nieuws. En dan hoop ik dat jullie blijven luisteren naar het volgende uurtje van het Caribisch Carousel bij Radio Som en Brago.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. De reactie van Iran op een voorstel van Amerika om de oorlog te beëindigen is door president Trump stom genoemd. Daarnaast heeft hij het over een stuk afval dat hij niet helemaal gelezen heeft, omdat hij zijn tijd niet wil verspillen. In de reactie eist Iran onder andere compensatie voor oorlogsschade en het uitblijven van nieuwe aanvallen. Ook wil het land dat Amerika de zeeblokkade beëindigt bij de straat van Hormuz. Het staakt het vuren tussen de twee is volgens Trump nu ongelooflijk zwak. Het cruiseschip Hondius, waar het Hantavirus uitbrak, meert vanwege de aanhoudende harde wind aan in de haven van Granadilla op het Canarische eiland Tenerife. De havenautoriteit had het Spaanse ministerie van Volksgezondheid daarom verzocht en dat is goedgekeurd. Als de wind is gaan liggen, zal de Hondius naar Rotterdam varen, waar het schip gedesinfecteerd zal worden. Litouwen wil enkele tientallen militairen sturen om te helpen bij het openbreken van de blokkade van de straat van Hormuz door Iran. Morgen overleggen de meer dan 40 landen van de Hormuz-coalitie wat ze kunnen doen om de zeestraat weer open te krijgen. Ook Nederland praat mee. Die coalitie wil overigens pas in actie komen als de oorlog gestopt is. Litouwen gaat het parlement vast toestemming vragen. Morgen laten waarschijnlijk meer landen weten wat ze kunnen bijdragen. De 15-jarige Rosalie, die overleed tijdens de halve marathon van Leiden, was heel sportief en had goed getraind. Dat hebben de nabestaanden laten weten via Namens de Familie. Die organisatie helpt familieleden van tragische gebeurtenissen. Het meisje was zeer sportief en had zich goed voorbereid op de halve marathon. Een paar kilometer voor de finish werd ze echter onwel en kon niet meer worden gered. De doodsoorzaak is nog onbekend. De familie bedankt iedereen voor hun steun en medeleven. En dan nog het weer. Vooral in het noordoosten vallen buien. Daar waait het ook hard uit het noordwesten. En bij zee en het IJsselmeer staat mogelijk windkracht 8. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 6. In het noordoosten vallen nog een paar buien en het waait stevig. Tot zover het radionieuws.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Verkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
6: Heb jij al gehoord van

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
3: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio
3: SNB
4: 107.5 FM.
3: En overal via radio snb.nl.
4: Radio
3: SNB. Met dit uur Caribisch Carousel met Marion Del Prado.

0: NSC wil goedkopere kinderopvang, net als de VVD, die ook meer geld voor defensie wil. BBB zet vooral in op regionale bus- en treinlijnen. En Paus Franciscus heeft besloten dat het Vaticaan nog 4 ambulances aan Oekraïne geeft om in te zetten aan het front in de oorlog tegen Rusland. Kardinaal Krajewski gaat naar Oekraïne toe om die ambulances over te dragen, waarin medische apparatuur zit die nodig is om mensenlevens te redden. Dat meldt het Vaticaan in een persbericht. Eerder al stuurde de Argentijnse Franciscus 3 ambulances, een ziekenhuisbusje, generatoren, echoapparatuur, levensmiddelen, kleding en de nodige medicijnen. Het weer helder met vannacht vooral in het noordoosten kans op mist. Het blijft droog en de temperatuur daalt tot net op of onder het vriespunt. Er is bijna geen wind. Aan zee en boven het IJsselmeer staat er een matige oost- tot noordoostenwind. Morgen krijgen we veel zon bij 10 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Van die leuke, originele, nieuwe en authentieke tweedehands hebbedingetjes, maar dan voor een prikkie. Dat kan bij Voor een Prikkie in Zon en Breugel. Van grootmoeder servies tot meubeltjes en van tuindecoratie tot beelden. Voor een Prikkie aan de Nieuwstraat 23A Zon en Breugel. Geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 11:30 tot 17:30. In een verkoop van nieuwe en gebruikte hebbedingetjes. Benieuwd naar wat we zoal verkopen? Like Voor een Prikkie op Facebook of kijk op vooreenprikkie.nl.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio
2: SNB
3: 107.5 FM.
2: En overal via radio-snb.nl.
3: Radio
2: SNB. Met dit uur Caribisch Carousel met Marion Del Prado.
4: I have a dream that one day...
5: Yeah.

0: created it.
1: Ja, en weer welkom bij Caribisch Carousel Radio Zonnebreugel. Ik heb het al vaker gezegd, ik zit er live uit te zenden, maar ik ben tegelijk het programma aan het opnemen, omdat ik toch wel af en toe op vakantie ben en dan kan ik het herhalen. In ieder geval, Caribisch Carousel tot 9 uur nog. Ik ben Marion Del Prado.

Ja, Juan Luis Guerra, die verveelt nooit. Hij heeft ook waanzinnig veel muziek gemaakt en is altijd leuk. Gelukkig worden de laatste tijd wat meer merengues gedraaid, want voor Latino's is dat gewoon eigenlijk feestmuziek. Een oudje van Joe Veras zit er nog aan.

Ja, en wat ik nog wilde zeggen, daar had ik een ander uurtje, wilde ik er ook iets vertellen. Er is een documentaire op NPO 1 geweest. Die heet Had dan nee gezegd. Dat was een interessante documentaire. Ik raad iedereen aan om die eens wat te gaan bekijken. Zowel mannen als vrouwen. Het is het grijze gebied van consent geven natuurlijk. Als je seks hebt. Het is niet hetzelfde verhaal. Het is niet links. Het is niet waarom niet en waarom wel. Het is er tussenin. En het slaat gewoon heel erg op de gewone jongeren op het ogenblik. Dus NPO 1 had dan nee gezegd. Ik raad hem iedereen aan. Sí, señora.

Heerlijke muziek vind ik dit. Ik heb tegenwoordig ook kizombeles. Dus gaat goed komen. Deze is altijd een bom voor de dansvloer. Iedereen gaat dan dansen. Rasputin met Oye.

Ja, liedjes met een blije inhoud. Nou, dat is heel jammer als je geen Spaans verstaat. Er is een oproep cirkelt er over Facebook. En dat is een casting call. En er zijn dansers tussen 60 en 80 jaar gezocht voor een campagne voor een fonds over duurzaamheid. Nou, ik kan je wel zeggen dat je in het kader van duurzaamheid salsa moet gaan dansen, want het is super gezond. Je bent in beweging, je coördinatie wordt goed. Nou, je hoofd wordt leeg, van alles en nog wat. Maar de grap is natuurlijk dat het mensen zijn tussen 60 en 80 jaar. De shoot is 8 augustus. De doorpas is 6 augustus. Voor de doorpas krijg je €50. En voor de shoot krijg je zelfs €750. Best de moeite waard. Ze vragen wel of het gebruik en de video en de foto's online 1 jaar mogelijk is in Nederland. Nou, zou me helemaal niks uitmaken. Maar in ieder geval kan je daarover mailen naar roosdrupsteen1@gmail.com. Of gewoon even zoeken naar haar Facebook, Roos Drupsteen. Ja, en die heeft een oproep geplaatst in salsa.nl. Ik heb hem ook geplaatst op mijn Facebook. Want ik denk, als ik in mijn omgeving zie, dat er best wel mensen zijn tussen 60 en 80 die salsa kunnen dansen en die leuk eruit zien. Enfin, ik ben benieuwd of er uit het Brabant nou eens een keer wat mensen meedoen. Meestal zijn het mensen boven de rivieren. Dus, even kijken. Je moet ook haar mailen. En dan moet je naam, je leeftijd, telefoonnummer, al die dingen moet je even meesturen. En als je interesse van de regie krijgt, dan ontvang je een briefing voor een self-tape en die kan je tussen 19 en 22 juli verwachten. Dus, het fonds is dus een duurzaamheidsfonds. Lijkt me wel wat. Even kijken, we gaan verder. We gaan lekker.

Ja, en misschien zijn wij een beetje te stijf voor dit soort muziek in Nederland. En dan ben ik blij dat ik wat Caribische roots heb in die zin. Je kan het herkennen, die kompas en zo, aan zo'n jengelend orgeltje. En op de Antilliaans feesten gaat zeker een band komen die dat speelt. En dat is T-Vice. We gaan even weer door met de salsa. Voor alle Maria's.

0: voor iedereen die Maria heet. En voor de volgende ga ik hem even stopzetten. De volgende is iets, ik ga het gewoon een keer laten horen. Het is misschien voor salsa danners oude koek. Maar als je de salsa muziek niet kent, dan zijn er allerlei filmpjes waar mensen uitleggen hoe dat opgebouwd is. En ik heb één zo'n filmpje of één zo'n nummer gevonden op Spotify. Dat is van El Puma, DJ El Puma. En hij werkte samen met een man die dat heel veel doet. Ik ga hem jullie laten horen, vooral voor de mensen die niet zo goed wegwijs zijn in salsa muziek. Zo wordt salsa opgebouwd. Dan moet je even naar de volgende klinken. Ja,
1: bienvenidos a nuestra lección de ritmo latino y nos vamos en salsa. Ritmo 4 cuartos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Para bailarlo lo hacemos en 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maracas dicen cha chiqui cha chiqui cha chiqui cha chiqui. 1, 2, 3, 5, 6, 7. El güiro dice trua chaca, trua chaca. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Conga.

gedaan. Hij was vrij duidelijk in zijn Spaans. En hij ondersteunde dat met de geluidjes van de verschillende instrumenten in een salsa band. En die hebben dus allemaal hun eigen rol en zitten allemaal op een bepaalde maat. En de klaver, de 2-3, die is het heel belangrijk in die muziek. Het is gewoon interessante muziek om te spelen. Niet makkelijk, maar ik vind het gewoon fijn omdat het wat gecompliceerd is. Salsa dus. Nou, je kan bij alle dansscholen hier in de regio kan je les nemen. Je kan ook buiten de regio les nemen. En als je eenmaal op zo'n dansschool bent, dan komt er ook vanzelf allerlei andere stijlen naar je toe. En even kijken, wat staat er? Classicos 1.0, Robando Sueños. En dat is van Grupo Nietzsche en die is te vinden op de Antilliaanse Feesten.

groep Onitsje. En dat is weer die Colombiaanse muziek. Daar heb ik er al vaak over gehad. Heel dansbaar altijd. Een beetje voorspelbaar, want hun koebel is heel duidelijk. En ja, het is gewoon lekker dynamische muziek. De volgende is een oudje van Gilberto Santa Rosa.

Ja. Jaren 80 was dat, hebben we veel op gedanst. De volgende, ik heb vorige week het origineel gedraaid. En dit is de versie van Los.

Curaçao woonde. En ja, er werd heel veel dit soort muziek gedanst. De volgende is een kizomba. Bekende ook, vaak gedraaid, maar ik vind hem fijn, dus ik draai hem gewoon nog een keer. We zijn inmiddels weer in het laatste kwartiertje van Caribisch Carousel bij Radio Zonnebreugel beland. De tijd gaat supersnel. Je weet dat wij een Facebookpagina hebben. We hebben ook een Facebookpagina van Ski Fit Party Center. En ik heb een persoonlijke Facebookpagina, maar dan moet je wel even vertellen waar je me van kent. Voor de rest staan al mijn playlisten op Spotify, Caribisch Carousel met een nummer. Je kan alles naluisteren via de website. Dan moet je naar terugluisteren gaan en dan klik op Caribisch Carousel. Dan kom je gratis bij Mixcloud terecht. En zoals ik al zei, elke zaterdagnacht, zondagnacht wordt van 1 tot 3 de programma's herhaald op de FM op 107.5.

Ja, en dat zijn van die nummers die gewoon grijs gedraaid zijn. Even kijken, ik vergeet nog een belangrijk iets te vertellen. Komende vrijdag, 11 april, speelt de band Sontag Jossel. Die hebben wij ook live gehad bij Skifit. En die spelen bij Boerengoed in Den Bosch. En daar hebben ze eigenlijk elke tweede vrijdag van de maand hebben ze daar een optreden. Even kijken, volgens mij was de entree gratis. En de thema van die avond noemen ze Spaanse dansavond. Maar deze keer is er dus een Cubaanse band. Het adres is Ketsheuvel 7 in Den Bosch. En ik denk dat het een hele leuke avond wordt.

José Alberto. El Canario heeft ook heel veel mooie solo-muziek gemaakt. Ook hele dansbare muziek.

dus volgende week een vooropgenomen programma. En nogmaals, als jullie reacties hebben of wat dan ook, dan laat ze me weten. Voor de rest een hele fijne week toegewenst. Ik hoop dat het mooi weer blijft. En tot over 2 weken.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Vandaag is de laatste dag van het bestand tussen Rusland en Oekraïne, maar volgens president Zelensky was het niet stil aan het front. Beide landen beschuldigen elkaar van schendingen van het driedaagse staakt het vuren. Volgens Zelensky werd er gevochten en is dit allemaal vastgelegd. Hij denkt dat Rusland nieuwe aanvallen voorbereidt en niet van plan is deze oorlog te beëindigen. Het bestand werd van kracht na bemiddeling van de Amerikaanse president Trump. De prestigieuze ere zilveren Nipkow-schijf gaat naar het NOS Jeugdjournaal. De jury vindt dat het dagelijkse nieuwsprogramma voor kinderen de oeuvreprijs verdient, omdat het al 45 jaar met de juiste toon de jonge burgers van ons land weet te vinden. De zilveren Nipkow-schijf is de meest gezaghebbende televisieprijs van ons land en wordt jaarlijks toegekend. De ere Nipkow-schijf wordt niet ieder jaar uitgereikt. De reactie van Iran op een voorstel van Amerika om de oorlog te beëindigen is door president Trump stom genoemd. Daarnaast heeft hij het over een stuk afval dat hij niet helemaal gelezen heeft, omdat hij zijn tijd niet wil verspillen. In de reactie eist Iran onder andere compensatie voor oorlogsschade en het uitblijven van nieuwe aanvallen. Ook wil het land dat Amerika de zeeblokkade beëindigt bij de straat van Hormuz. Het staakt het vuren tussen de twee is volgens Trump nu ongelooflijk zwak. Het cruiseschip Hondius, waar het Hantavirus uitbrak, meert vanwege de aanhoudende harde wind aan in de haven van Granadilla op het Canarische eiland Tenerife. De havenautoriteit had het Spaanse ministerie van Volksgezondheid daarom verzocht en dat is goedgekeurd. Als de wind is gaan liggen zal de Hondius naar Rotterdam varen, waar het schip gedesinfecteerd zal worden. En dan nog het weer. Vooral in het noordoosten vallen buien. Daar waait het ook hard uit het noordwesten. En bij zee en het IJsselmeer staat mogelijk windkracht 8. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 6. In het noordoosten vallen nog een paar buien en het waait stevig. Tot zover het radio nieuws.
0: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
0: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
4: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
5: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel, Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie
0: en het laatste nieuws.
1: Radio
0: SNB
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
1: Radio
0: SNB. Met dit uur. Crossroads met Kees de Haan.
12: In Crossroads for your country. Bluegrass, Tex-Mex, country rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. verzoekjes en meer informatie. info@crossroadsmusic.nl.
10: Ik trap vandaag af met Emily Nanny, die de Nashville-traditie nieuw leven inblaast. Ook aandacht voor de act van de maand, Dan Seals. En natuurlijk het prachtige album van de maand van Ben Gerald.

Emily Nanny is de reizende ster van de moderne honky-tonk. En dat hoor je direct terug op haar nieuwe werk. Met een stem die doet denken aan de gouden jaren van de country, brengt ze met Take My Money and You Only Said It To Hurt Me een heerlijke, eigenwijze energie. Haar sound is geworteld in Nashville, maar met een verfrissende, nuchtere blik van nu. In Good Ma'am laat ze horen dat ze geen blad voor de mond neemt.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Ben Jarrell lijkt wel de reïncarnatie van Waylon Jennings. Dezelfde diepe bariton, de steeds terugkerende trainbeat en de alom aanwezige pedal steel. De singer-songwriter uit Alabama, die tegenwoordig in Nashville woont, heeft met Tennessee Turnaround een plaat gemaakt waarbij je even weer in de jaren 70 waant. In Dreamers hoor je het stof van de weg en de echo van Nashville-legendes.

Charlie Marie brengt met haar album Signs een ode aan de klassieke countryvrouw uit de jaren 90. Kenkemeckers Highway is een sfeervol nummer dat je meeneemt op een rit door New England. Haar stem is kraakhelder en de instrumentatie is subtiel, doch effectief.

De original van de week is een absolute wereldklassieker. Bill Withers schreef dit nummer over broederschap en steun in 1972, geïnspireerd door zijn jeugd in een kolenmijnstadje in West Virginia. Het is een van de weinige nummers die door bijna elk genre is geadapteerd. De simpele pianoriff en de universele boodschappen maken het na al die jaren nog steeds een krachtig statement. In het tweede uur de countryversie.

0: Wanneer twee van de grootste namen in de hedendaagse country de krachten bundelen, weet je dat het goed zit. In Horses and Divorces horen we de harmonieën tussen Kacey Musgraves en Miranda Lambert perfect op elkaar aansluiten. Het nummer snijdt de pijn van het leven aan met de nodige country-ironie. Het is een sterke samenwerking die laat horen dat vrouwelijke vriendschap en muziek een ijzersterke combinatie vormen.
1: Getipt voor de top.

Dan Seals laat op I Won't Be Blue Anymore horen waarom hij in de jaren 80 uitgroeide tot een van de grootste namen in Nashville. Het nummer ademt die typische gepolijste country pop sound van die tijd, gedragen door zijn herkenbare en rustgevende stem. Seals had de zeldzame gave om weemoed om te zetten in iets hoopvols. En deze track is daar het perfecte voorbeeld van. Een tijdloze klassieker die nog steeds staat als een huis.

Cassie Aston brengt met haar single een rebels en eigenzinnig geluid naar de country. Ze staat bekend om haar gedurfde teksten en no-nonsense uitstraling, wat in Bitches duidelijk naar voren komt. Het is een verfrissend, pittig nummer dat de grenzen van het genre een beetje oprekt.

In Made in Holland schittert Douwe Bob met materiaal van zijn nieuwe album Outcast Town. Douwe heeft altijd een diepe liefde gehad voor de Amerikaanse muziektraditie en dat hoor je in Wanna Be Free en Little Bit Stronger. Puur vakmanschap van eigen bodem.

Nog meer Nederlands talent met Kirsten Alting. In Keep On Moving horen we een frisse Americana sound met een positieve boodschap. Kirsten heeft een warme stem die perfect past bij dit soort midtempo nummers.

0: Dit was het blokje Country uit eigen land.
1: Een stemmig en eervol afscheid in So Long Buddy van Cliff Murphy. Afkomstig van het album Bay State Lullaby ademt dit nummer de sfeer van een intiem huiskamerconcert. Het is een breekbaar lied dat laat horen hoe krachtig country kan zijn wanneer alle opsmuk achterwege wordt gelaten.
2: So long, buddy.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Waar Dreamers meer verhalend was, laat Ben Jarrell via Red Dress een meer opzwepende en venijnige kant van zichzelf horen. Het gitaarwerk is scherp en de energie spat van de opname af, alsof de band live in de studio een honky-tonk tent afbreekt.

Als je op zoek bent naar de perfecte song voor een zaterdagavond in de kroeg, dan is Spencer Hatcher je man. Honky Tonk Hideaway doet precies wat de titel belooft. Het biedt een ontsnapping naar een wereld van neonlichten en schuivende voeten op de dansvloer. Met zijn energieke banjo en gitaarspel brengt Spencer de sfeer er direct in.

Van het album Drought Flower horen we Calling All Cars, een nummer dat de grens opzoekt tussen alt country en rock and roll. De Drop Tines hebben een rauwe, ongepolijste energie die direct de aandacht trekt. Het is de perfecte soundtrack voor een nachtelijke rit over een verlaten snelweg. Het eerste uur zit erop, maar ik ben nog lang niet klaar. Blijf luisteren, want in het tweede uur duik ik in het werk van Don Sleets en heeft Todd D. Wade de hoofdrol in de rubriek In de Spotlight. Tot zometeen. Somebody.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Het tweede vliegtuig met opvarenden van het cruiseschip Hondius is vanaf Tenerife vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn 19 bemanningsleden van de boot waar het hantavirus uitbrak. Ook zitten er een arts en twee epidemiologen die op het schip waren op deze vlucht. De repatriëringsvlucht zou vanmiddag vertrekken, maar door de harde wind was het moeilijk om de mensen van de Hondius te halen. Naar verwachting landt het vliegtuig rond 1 uur vannacht op de vliegbasis Eindhoven. De witsnuitdolfijn die gevonden werd op het strand bij Egmond aan Zee is overleden. Het dier dat de naam Albi kreeg zal voor sectie naar de Universiteit van Utrecht worden gebracht. Dan moet duidelijk worden wat er mis was. SOS Dolfijn zegt dat het vanmiddag in de opvang in Anna Paulowna ineens zo slecht ging dat de dolfijn uit zichzelf is overleden. De dieren kunnen tot 3 meter lang worden en komen vooral voor in het noorden van de Atlantische Oceaan, maar ook in de Noordzee. Vandaag is de laatste dag van het bestand tussen Rusland en Oekraïne, maar volgens president Zelensky was het niet stil aan het front. Beide landen beschuldigen elkaar van schendingen van het 3-daagse staakt het vuren. Volgens Zelensky werd er gevochten en is dit allemaal vastgelegd. Hij denkt dat Rusland nieuwe aanvallen voorbereidt en niet van plan is deze oorlog te beëindigen. Het bestand werd van kracht na bemiddeling van de Amerikaanse president Trump. De prestigieuze ere zilveren Nipkow-schijf gaat naar het NOS Jeugdjournaal. De jury vindt dat het dagelijkse nieuwsprogramma voor kinderen de oeuvreprijs verdient, omdat het al 45 jaar met de juiste toon de jonge burgers van ons land weet te vinden. De zilveren Nipkow-schijf is de meest gezaghebbende televisieprijs van ons land en wordt jaarlijks toegekend. De ere Nipkow-schijf wordt niet ieder jaar uitgereikt. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 6. In het noordoosten vallen nog een paar buien en het waait stevig. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en het wordt 1 graad of 13 bij een matige, bij zee vrij krachtige westenwind. Tot zover het radio nieuws.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar 1.
10: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
11: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
12: Zon en Breugel.
13: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
12: Radio
13: SNB
12: 107.5 FM.
13: En overal via radio snb.nl.
12: Radio
13: SNB. Met dit uur. Crossroads met Kees de Haan.
14: Wekelijks op dit station. Kees de Haan met country muziek voor iedereen.

Kevin Carducci weet precies hoe hij de sfeer van een ouderwetse dancehall moet neerzetten. Met Open Up the Honky Tonks brengt hij een vrolijke uptempo track die uitnodigt om mee te tikken met je laarzen. Zijn album Easy Does It staat vol met dit soort pretentieloze heerlijke country. Dat was de perfecte opener voor dit tweede uur. Ik ga verder met Dan Seals en de track Head and West. Dit nummer vangt het ultieme gevoel van vrijheid en de drang om de horizon tegemoet te rijden. Een thema dat onlosmakelijk verbonden is met Amerikaanse country. Met de subtiele productie en zijn warme voordracht weet Seals de luisteraar direct mee te nemen op reis.

Als afsluiting van dit danceersblokje horen we zijn uitvoering van Tobacco Road. Dit nummer, dat door talloze artiesten is gecoverd, krijgt in de handen van Seals een krachtige country rock injectie. Hij weet de rauwe tekst over armoede en overlevingsdrang te koppelen aan een sterke melodie, waardoor het zowel een textueel als muzikaal hoogtepunt is in zijn oeuvre.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Ook in het tweede uur laat ik de kracht van Ben Jarrell horen met Here Comes Tomorrow. Dit nummer voelt als de beruchte ochtend na de avond ervoor en beschrijft de onvermijdelijke gevolgen van een wild leven. De rauwheid in zijn stem komt hier volledig tot terecht, ondersteund door een slepende melodie die je direct bij de strot grijpt. Het is de perfecte afspiegeling van de diversiteit die op zijn album Tennessee Turnaround te vinden is.

0: Christina Lindberg brengt een Zweedse touch aan in deze aflevering. Toad Trucking Cowboy is een vrolijke knipoog naar de klassieke trucksongs uit de jaren 70. Het is een charmante single die bewijst dat country een universele taal is die overal ter wereld gesproken wordt.
1: Crossroads. Country muziek uit alle windstreken.

Charlie Wortham wordt vaak de muzikant onder de muzikanten genoemd in Nashville. In Grass laat hij horen waarom hij zo gewaardeerd wordt. Prachtig gitaarwerk en een stem die zowel warm als krachtig is. Een slim geschreven nummer dat de eenvoud van het leven viert op een hoogwaardige manier.

De cover van de week wordt verzorgd door Sheridan Brass. Hij geeft een geheel eigen soulvolle Amerikanen draai aan de klassieker van Bill Withers. Waar het origineel al krachtig is, voegt Sheridan een laagje kwetsbaarheid toe. Een bewijs dat een goed liedje werkelijk in elk jasje past.

0: Dolly Parton schreef Jolene en I Will Always Love You naar verluid op dezelfde dag. Dan praat je over een productieve dag. Iedereen kent Jolene. Maar wat gebeurde er daarna? Bells sloeg de handen ineen met de koningin van de country Dolly Parton voor dit vervolgverhaal. Son of Jolene is een slim geschreven track die inspeelt op de nostalgie van het origineel, maar met een moderne twist.
1: Fresh New Country.

0: Onlangs namen we afscheid van Don Slitz, een van de grootste songwriters uit Nashville. Hoewel hij zelf niet altijd in de schijnwerper stond, waren zijn liedjes wereldberoemd. Don Slitz was zo succesvol dat hij in 2012 werd opgenomen in de Songwriters Hall of Fame. Hij schreef The Gambler toen hij pas 23 jaar oud was en als computeroperator werkte. Maar ook hits als Rockin' with the Rhythm of the Rain voor de Judds en het emotionele I Think About You van Colin Ray kwamen uit zijn koker. Slitz had de unieke gave om universele waarheden te vangen in simpele, rake teksten. Een groot verlies voor de muziekwereld, maar zijn nalatenschap is onsterfelijk. Gelukkig maar.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns to stay.

0: Het verleden ligt achter ons. Nu weer naar het heden.
1: Carly Pearce is een van de leidende dames in de huidige country pop scene. In You Can Have Him horen we haar op haar scherpst. Met een tekst die geen blad voor de mond neemt. Het is een moderne break-up song met de klassieke country ziel. Precies waar Pearce zo goed in is.

0: You can have him.
1: Een eigenzinnige samenwerking van Garrett T. Capps en Paul Leary, die resulteert in een eerbetoon aan San Antonio. Het nummer heeft een prettig, rammelend, authentiek geluid, dat dwars is van gepolijste studiotechnieken. Dit is country met een flinke dosis karakter en een beetje rariteit heeft het wel.

In de spotlight staat Todd Day Waite, een muzikant die de essentie van The Road ademt. Met zijn album Letters from the Road neemt hij ons mee op een reis door het Amerikaanse landschap, waarbij hij moeiteloos schakelt tussen country blues en vroege rock and roll. Who's to Blame is een prachtig voorbeeld van zijn relaxte, haast tijdloze stijl, die perfect past in een rokerige bar ergens langs de snelweg. Ook op That's Not My Pal hoor je zijn authentieke vakmanschap. Todd Day Waite is een ras echte verhalenverteller die je met elke noot even ergens anders laat zijn.

Ik sluit af met Maverick Murphy, die ons herinnert aan waarom we zo van dit genre houden. I Can Hear the Honky Tonk is een ode aan de muziek zelf en de plekken waar deze tot leven komt. Met een knipoog naar het verleden en de blik op de toekomst is dit de perfecte afsluiter van de muzikale reis door de wereld van de country. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze muzikale reis. Tot de volgende keer.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine omdat procedures rond een patiënt met het hantavirus niet goed gevolgd zijn. Een woordvoerder van het ziekenhuis zegt dat de kans dat ze besmet zijn klein is, maar het ging mis met bloed dat bij de patiënt was afgenomen en urine. Dat had volgens een strengere procedure verwerkt moeten worden. Het gaat om 1 van de 3 opvarenden van de Hondius die vanaf Kaapverdië geëvacueerd waren. Het tweede vliegtuig met opvarenden van het cruiseschip Hondius is vanaf Tenerife vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn 19 bemanningsleden van de boot waar het hantavirus uitbrak. Ook zitten er een arts en 2 epidemiologen die op het schip waren op deze vlucht. De repatriëringsvlucht zou vanmiddag vertrekken, maar door de harde wind was het moeilijk om de mensen van de Hondius te halen. Naar verwachting landt het vliegtuig rond 1 uur vannacht op de vliegbasis Eindhoven. De witsnuitdolfijn die gevonden werd op het strand bij Egmond aan Zee is overleden. Het dier dat de naam Albi kreeg zal voor sectie naar de Universiteit van Utrecht worden gebracht. Dan moet duidelijk worden wat er mis was. SOS Dolfijn zegt dat het vanmiddag in de opvang in Anna Paulowna ineens zo slecht ging dat de dolfijn uit zichzelf is overleden. De dieren kunnen tot 3 meter lang worden en komen vooral voor in het noorden van de Atlantische Oceaan, maar ook in de Noordzee. Vandaag is de laatste dag van het bestand tussen Rusland en Oekraïne, maar volgens president Zelensky was het niet stil aan het front. Beide landen beschuldigen elkaar van schendingen van het 3-daagse staakt het vuren. Volgens Zelensky werd er gevochten en is dit allemaal vastgelegd. Hij denkt dat Rusland nieuwe aanvallen voorbereidt en niet van plan is deze oorlog te beëindigen. Het bestand werd van kracht na bemiddeling van de Amerikaanse president Trump. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 6. In het noordoosten vallen nog een paar buien en het waait stevig. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en het wordt 1 graad of 13 bij een matige, bij zee vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
7: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenbol en een zorgeloos gevoel.
8: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
11: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
11: Radio SNB.

Vond deze avond heel gewoon, tot een gedachte bleef hangen of een naam ineens terugkwam. Sommige momenten vragen om muziek die dichterbij komt, waar gevoel en herinnering samenkomen. Welkom bij Dream Sessions.

Er zijn momenten die zich blijven herhalen van binnen. Een blik, een stem, een gevoel dat niet verdwijnt. Alsof de tijd daar even stil is blijven staan en je er zo weer middenin zit.

zegt, leg niets uit, maar laat alles voelen. Zonder richting, zonder plan. Gewoon volgen wat er ontstaat en merken waar je uitkomt.

0: anders binnen als het stil wordt. Intenser, alsof ze dichterbij durven te komen. De muziek weet precies waar ze zitten en raakt ze, zonder waarschuwing.
1: Droom weg.
0: Alles wat je mist is echt verdwenen. Sommige verbindingen blijven bestaan op een andere manier. Onzichtbaar, maar voelbaar. Precies op dit soort momenten.

Er zit iets onder de oppervlakte dat je niet kunt benoemen. Geen woorden, geen duidelijke vorm. En toch herken je het meteen, alsof het altijd al bij je hoorde. Droomweg met The Love Songs van Dream Sessions.

Klanken lossen langzaam op in de nacht. Wat blijft, zit in wat het heeft geraakt. Sommige gevoelens blijven gewoon bestaan. Zonder begin, zonder einde. Dank voor je aandacht, dank voor het luisteren. En tot de volgende Dream Sessions.

0: Zon en Breugel
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
1: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Na zijn grote nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen hebben bijna 70 leden van het Britse lagerhuis gevraagd om het vertrek van premier Starmer van de Labour-partij. Volgens Britse media zouden ook enkele ministers hem gevraagd hebben na te denken over een tijdpad voor zijn afscheid. De grootste partij is nu Reform UK van Nigel Farage. Voor de verkiezingen had hij slechts 2 zetels, nu 1453. Labour raakte veel zetels kwijt. Van de 2053 zijn er nog 1063 over. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine omdat procedures rond een patiënt met het hantavirus niet goed gevolgd zijn. Een woordvoerder van het ziekenhuis zegt kwijt. Van de 2053 zijn er nog 1063 over. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine omdat procedures rond een patiënt met het hantavirus niet goed gevolgd zijn. Een woordvoerder van het ziekenhuis zegt dat de kans dat ze besmet zijn klein is, maar het ging mis met bloed dat bij de patiënt was afgenomen en urine. Dat had volgens een strengere procedure verwerkt moeten worden. Het gaat om een van...
3: De pc was traag tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp.

0: als het toch gebeurt. Ga naar arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
1: Komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
2: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenbol en een zorgeloos gevoel.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf €100.000 voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
6: John en Breugel.
7: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
6: Radio
7: SNB
6: 107.5 FM.
7: En overal via radio-snb.nl.
6: Radio
7: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Beste luisteraars, Radio Son en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen.
1: Vrijwilligers die affiniteit hebben met zorg zijn welkom bij Stichting Vrijwillige Mantelzorg. Deze vrijwilligers bieden mantelzorgers ondersteuning door het bieden van respijtzorg.
0: En ook bij de Zonnebloem zoekt men bezoekvrijwilligers voor mensen die vanwege hun chronisch ziek zijn of handicap weinig mogelijkheden hebben om erop uit te gaan. In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefzonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt@lefgroep.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Als mantelzorger verdien je tijd voor jezelf. Even ontsnappen aan de zorg, ervaringen delen en nieuwe energie opdoen in een ontspannen omgeving. Ontmoet andere mantelzorgers die weten wat jij doormaakt en doe mee aan activiteiten die jou helpen te ontspannen. Op donderdagmiddag 21 mei kan je vanaf 1 uur in het Dommelhuis Kerkplein 5 in zon weer een vlindermobiel maken. Vouw van Origami de mooiste vlinders en maak er je eigen mobiel van. Aanmelden kan door een WhatsApp te sturen naar Esther Jonkers. Telefoon 06-51-85-29-75 of mail naar steun.mantelzorg.zonenbreugel@lefgroep.nl. Vermeld je naam en de activiteit waaraan je wilt deelnemen.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Iedere laatste donderdag van de maand kun je in Eindhoven terecht bij het EHV Innovation Café. Hier borrelen ideeën, technologie en design samen voor een duurzame toekomst. Vanaf 5:30 is er inloop en netwerken. Om 6:00 een introductie met speciale gasten en een Q&A gevolgd door netwerkmogelijkheden. En de sessies zijn Engelstalig en open voor iedereen. Dus studenten, makers, ondernemers en nieuwsgierigen. De locatie is de Kazerne Design Lab Paradijslaan 8 in Eindhoven. Meer informatie en aanmelden via ehvinnovationcafé.org.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Na zijn grote nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen hebben bijna 70 leden van het Britse lagerhuis gevraagd om het vertrek van premier Starmer van de Labour-partij. Volgens Britse media zouden ook enkele ministers hem gevraagd hebben na te denken over een tijdpad voor zijn afscheid. De grootste partij is nu Reform UK van Nigel Farage. Voor de verkiezingen had hij slechts 2 zetels, nu 1453. Labour raakte veel zetels kwijt. Van de 2053 zijn er nog 1063 over. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine omdat procedures rond een patiënt met het hantavirus niet goed gevolgd zijn. Een woordvoerder van het ziekenhuis zegt dat de kans dat ze besmet zijn klein is, maar het ging mis met bloed dat bij de patiënt was afgenomen en urine. Dat had volgens een strengere procedure verwerkt moeten worden. Het gaat om een van de 3 opvarenden van de Hondius die vanaf Kaapverdië geëvacueerd waren. Het tweede vliegtuig met opvarenden van het cruiseschip Hondius is vanaf Tenerife vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn 19 bemanningsleden van de boot waar het hantavirus uitbrak. Ook zitten er een arts en 2 epidemiologen die op het schip waren op deze vlucht. De repatriëringsvlucht zou vanmiddag vertrekken, maar door de harde wind was het moeilijk om de mensen van de Hondius te halen. Naar verwachting landt het vliegtuig rond 1 uur vannacht op de vliegbasis Eindhoven. De witsnuitdolfijn die gevonden werd op het strand bij Egmond aan Zee is overleden. Het dier dat de naam Albi kreeg zal voor sectie naar de Universiteit van Utrecht worden gebracht. Dan moet duidelijk worden wat er mis was. SOS Dolfijn zegt dat het vanmiddag in de opvang in Anna Paulowna ineens zo slecht ging dat de dolfijn uit zichzelf is overleden. De dieren kunnen tot 3 meter lang worden en komen vooral voor in het noorden van de Atlantische Oceaan, maar ook in de Noordzee. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 6. In het noordoosten vallen nog een paar buien en het waait stevig. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en het wordt een graad of 13 bij een matige, bij zee vrij krachtige westenwind. Tot zover het radio nieuws.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
11: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
12: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
13: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
14: Radio SNB 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
14: Radio SNB.
1: Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

Beste luisteraars, Radio Son en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen. Stichting Mee zet zich in voor mensen met een beperking, bijvoorbeeld visuele beperking of autisme. En zij zijn op zoek naar maatjes die samen met iemand die dat vanwege die beperking niet alleen kan, gezellige activiteiten willen ondernemen. Tot slot willen we u attenderen op de vacatures voor bestuursfuncties bij de verschillende verenigingen en stichtingen in ons dorp. Zonder een goed bestuur kan een organisatie niet draaien en kan het vrijwilligerswerk ook niet goed uitgevoerd worden. Misschien heeft u wel kennis, ervaring en talenten die de vrijwilligersorganisaties in ons dorp goed kunnen gebruiken. Laat het weten en bouw mee aan het rijke verenigingsleven in Son en Breugel. In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefsonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt@lefgroep.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op 17 mei vindt de Eindhovense Vlooienmarkt weer plaats. Twee keer per jaar verandert het ijssportcentrum Eindhoven in een waar koopjesparadijs. En zo ook op zondag 17 mei. Je vindt er maar liefst 300 kramen vol tweedehands schatten, vintage en curiosa. Vanaf 9 uur in de ochtend kan je tot 4 uur terecht aan de Anton Kolenlaan 3 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Het grip komt weer naar Son en Breugel. En wel op vrijdag 22 mei vanaf 9:30 tot 10:30... aan de Brabantlaan in Son. Vanaf 12:30 tot 14:30 aan het Raadhuisplein in Son. Bij het rijden grondstoffen inleverpunt dat door de wijken trekt, kan iedereen op vertoon van de Milieupas één keer een boodschappentas afval inleveren. Zoals klein elektrische apparaten, lege batterijen, metalen en hout. Maar ook klein chemisch afval zoals restjes verf, medicijnen en andere chemische middelen kan worden ingeleverd. Alle grip, het grondstoffen inleverpunt, data's, tijden en locaties staan ook vermeld op de Blink Afval app.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Na zijn grote nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen hebben bijna 70 leden van het Britse lagerhuis gevraagd om het vertrek van premier Starmer van de Labour-partij. Volgens Britse media zouden ook enkele ministers hem gevraagd hebben na te denken over een tijdpad voor zijn afscheid. De grootste partij is nu Reform UK van Nigel Farage. Voor de verkiezingen had hij slechts 2 zetels, nu 1453. Labour raakte veel zetels kwijt. Van de 2053 zijn er nog 1063 over. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine omdat procedures rond een patiënt met het hantavirus niet goed gevolgd zijn. Een woordvoerder van het ziekenhuis zegt dat de kans dat ze besmet zijn klein is, maar het ging mis met bloed dat bij de patiënt was afgenomen en urine. Dat had volgens een strengere procedure verwerkt moeten worden. Het gaat om een van de 3 opvarenden van de Hondius die vanaf Kaapverdië geëvacueerd waren. Het tweede vliegtuig met opvarenden van het cruiseschip Hondius is vanaf Tenerife vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn 19 bemanningsleden van de boot waar het hantavirus uitbrak. Ook zitten er een arts en 2 epidemiologen die op het schip waren op deze vlucht. De repatriëringsvlucht zou vanmiddag vertrekken, maar door de harde wind was het moeilijk om de mensen van de Hondius te halen. Naar verwachting landt het vliegtuig rond 1 uur vannacht op de vliegbasis Eindhoven. De witsnuitdolfijn die gevonden werd op het strand bij Egmond aan Zee is overleden. Het dier dat de naam Albi kreeg zal voor sectie naar de Universiteit van Utrecht worden gebracht. Dan moet duidelijk worden wat er mis was. SOS Dolfijn zegt dat het vanmiddag in de opvang in Anna Paulowna ineens zo slecht ging dat de dolfijn uit zichzelf is overleden. De dieren kunnen tot 3 meter lang worden en komen vooral voor in het noorden van de Atlantische Oceaan, maar ook in de Noordzee. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 6. In het noordoosten vallen nog een paar buien en het waait stevig. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en het wordt 1 graad of 13 bij een matige, bij zee vrij krachtige westenwind. Tot zover het radio nieuws.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
5: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.